0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het Hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben ertegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.

Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook als

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam,

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruikten, willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik bij Utrecht staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is ook niet meer zo hevig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. Daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De 2 laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden hebben geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Daphne. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Meld geen vertraging, maar ook geen flitsers. Kom je een flitser tegen of sta je in de file, kun je dat doorgeven met die welbekende Flitsmeister-app. Waarvoor dank.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met

0: gezelligheid. Met 120 locaties in Sport City, in Sportclub om de hoek.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
6: Boost your summer.
7: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Marijn Oosterveen.
8: Goedemorgen, het is 6 uur geweest. Ik ga je uit bed beuken met muziek van David Guetta, Aiken. Sexy Bitch komt eraan. Armin van Buuren, This Is What It Feels Like. Na Another Talk To You. Boost.

voor mannen. Luister naar de ochtendshow met jullie. Altijd plezier. En ja, je krijgt er wel iets voor terug. Een hele goede morgen.

bitch. Eken Getta. Marijn Oosterveen. En Marijn Oosterveen. Goedemorgen, het is 6:06 deze dinsdagochtend. Het is 12 mei vandaag. Ik moet zeggen, ik had vanochtend weer mijn handschoenen aan op de fiets. De lente is voorbij, ja, zo voelt het tenminste. Het zal wel meevallen, maar ja, ook donderdag, onze vrije hemelvaartsdag, wordt helaas geen terrasdag. Het wordt een dag met veel regen, redelijk fris. Dus het wordt gewoon weer naar de woonboulevard met je partner dit Pinksterweekend. Jammer. Of Pinkster, ja, hemelvaartweekend. Want ik was wel voornemens om dat grootste vieren, hemelvaart. Het is overigens, als ik mij niet vergis, de opstanding van Jezus als de rechterhand van God, hemelvaart. Dat vieren we. Met andere woorden, met Pasen kwam hij terug van de kruisiging en met hemelvaart gaat hij volgens mij definitief heen. In het oosten van het land grijpen ze dit hemelvaart aan om te gaan douwtrappen. Dat is onmeunig vroeg opstaan en met een kratje bier op je fietsen een stuk gaan fietsen. Of wandelen, maar houd dus rekening met een koude dag als je gaat fietsen, gaat douwtrappen. Om de opstanding van Jezus als de rechterhand van God te vieren. Aanstaande donderdag met hemelvaart. Ja, ik weet dat heel goed, want ik heb vroeger op een christelijke basisschool gezeten. En dat kwam laatst ook weer even terug, die christelijke opvoeding die ik gehad heb. Ik vond 100 euro briefgeld op straat. Dus ik dacht, wat zou Jezus nu gedaan hebben met dat 100 euro briefgeld wat hij op straat zou hebben gevonden? Toen ben ik naar de Gallegal gegaan, heb ik er wijn van gemaakt. In Somalië. Daar is Jezus ook heel goed in. Een hele goede morgen. Trekken buien over het land. Het waait stevig. Het is 7 graden en wordt vandaag maximaal 12. Dit is koude dag dus. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

This is what it feels like. Slam in de vroege morgen. Ik kijk in mijn glazen bol en ik voorzie dat we deze ochtend in de Slam-ochtendshow ook weer kaarten weg gaan geven voor Mystic Garden Echoes of Amsterdam. Dus als je daar kansen voor maakt, blijf luisteren, want het festivalalarm kan afgaan. Ik voorzie dat we deze ochtend de zware spits tegemoet gaan. De Randstad, Brabant en Gelderland krijgen het zwaar te verduren deze ochtend. De zwaarste spits van de week. Deze ochtend. Je hoort het first here. On Slam. Je hebt de beelden misschien gezien. Ze staan op Dumpert. En als je de link wil hebben omdat je de beelden niet hebt gezien, dan moet je even een appje sturen naar Slam. Dan stuur ik de beelden naar je door. Maar je hebt ongetwijfeld de beelden gezien van de verkeersregelaar die afgelopen zondag is aangereden en is meegesleurd door een witte Jeep. En die verkeersregelaar die doet nu aangifte. Staat in het AD. Het is een kort filmpje. Een stel ruzie met een verkeersregelaar, waarna ze besluiten door te rijden met de verkeersregelaar op de motorkap. Niet heel handig. Beide kanten reageren nu in het Algemeen Dagblad. Het stel dat de verkeersregelaar heeft aangereden zegt dat haar vader is overleden. Of haar van dus een man of vrouw. Haar vader is overleden. Of een vader is overleden. En daarom moeten ze snel door de afzetting heen rijden. Dat zeggen ze in het filmpje ook netjes tegen de verkeersregelaar. En volgens de vrouw liep de situatie vervolgens uit de hand, omdat de verkeersregelaar volgens hen niet op een normale manier kon reageren. Ze laat weten dat het filmpje dat online rondgaat slechts een klein gedeelte van het verhaal laat zien. Actie geeft reactie, zet ze erbij. De werkgever van de verkeersregelaar spreekt van een mogelijke poging tot doodslag en doet aangifte. En de politie onderzoekt of het stel daarom strafrechtelijk vervolgd kan worden. En ik vind het een bijzondere situatie. Al ben je de president van een land, je gaat toch geen verkeersregelaar aanrijden? Want die man wordt echt aangereden en wordt echt enkele meters meegesleurd. Hij heeft dan wel niks. Maar dit is absurd. Dit is niet normaal. En ik snap het, hè? Verkeersregelaars kunnen af en toe echt klootzakken zijn. Er kunnen echt klootzakken zijn. Maar ja, als die weg dicht is, is die weg dicht. En met een reden. En daar heb je je dan aan te houden. Ook als je vader is overleden. Want dat zeggen ze tegen die verkeersregelaar, dat haar vader is overleden. En daarbij, ja, ik ga nu iets heel lulligs zeggen. 5 minuten omrijden had niet uitgemaakt. Hij loopt toch niet meer weg. Hij is overleden. Ja, sorry, iemand moest het zeggen. Maar bijzonder verhaal. Verkeersregelaar aangereden langs de A2. De verkeersregelaar doet in ieder geval aangifte. En de politie doet onderzoek of het stel strafrechtelijk vervolgd kan worden. Als je de beelden wil zien, moet je even een appje sturen. Dan krijg je de beelden van me in een appje in die app van Slam. Ik krijg zo meteen Alesso en Sasha. En dit is heel vet. Dit is een nieuwe track van Calvin Harris. Heeft hij samengemaakt met Jazzy. Ook een hele goede houseartiest. Calvin Harris heeft een soort funky, een beetje jazzy track van gemaakt. Doe me een beetje denken aan dat album van hem wat compleet geflopt is. Maar hij is wel heel lekker deze, zeg. Satisfy nu bij Slam.

0: Bij Slam. Met zometeen hier op Slam onderzoek wijst uit. Heel veel mensen hebben het hantavirus al gehad. Blijkt nu uit onderzoek dus. Meer dan je denkt. Hoeveel mensen? Of jij misschien wel besmet bent en waar het wc-papier in de aanbieding is. Je hoort het zo meteen. En ook Dom Dolla komt eraan. Addicted to Bass.
1: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Barucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei, jouw festivaldealer.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
7: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
17: When I land my best punch, you will go down.
16: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Hele goedemorgen, Slam. Het is 1 minuut voor half 7. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Ik kan je vertellen, het is een kutdag wat betreft het weer vandaag. Er trekken buien over het land, het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat die wind wel liggen. Maar het blijft wisselvallig met af en toe wat ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het is wel aardig druk aan het worden op de Nederlandse wegen. Ik zal nog één keer refreshen voor de laatste verkeersinformatie. Er staat op dit moment al een kilometer of 70 aan vertragingen. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken vinden we een kwartier, 6 kilometer file. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp is een ongeluk gebeurd. 3 kwartier vertraging, er staat daar 14 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord. Het zal eens niet, 11 kilometer file, een half uur vertraging. A27 Gorinchem-Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond, een kwartier. En diezelfde A27 Breda-Gorinchem tussen Hank en Werkendam. Een kwartier, 5 kilometer file. Controles op snelheid zijn niet gezien, dat is dan wel weer lekker. Lekker doorkarren deze dinsdagochtend. Het laatste nieuws, Daphne van der Meijs. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Hallo.
21: Er is een deal tussen de hackers die hadden ingebroken bij Canvas en het bedrijf achter dat onderwijsplatform. De hackers hebben alles vernietigd en de gestolen informatie is teruggegeven. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Een enorme brand in Bunnik, Utrecht. Daar staat een autobedrijf in lichte laaien. Er zou een gewonde zijn. Een provinciale weg waar het bedrijf aan ligt is afgesloten. 2 vliegtuigen met mensen die op het cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In het ene toestel zaten voornamelijk bemanningsleden. In het andere onder andere een paar Australiërs die doorvliegen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Daphne en tot zometeen. Ik vind dat nieuws over dat Canvas toch zo grappig. Het is niet bekend of zij losgeld hebben betaald. Ja, ze hebben geen jaarabonnementen Canvas gratis gegeven om die gegevens verwijderd te krijgen, lijkt me. Dat... Die hebben gewoon een miljoen overgemaakt. Zometeen ga je het horen. 100.000 Nederlanders besmet met het Hantavirus. Je hoort het zometeen.

0: Jason Derulo, een House in the Pause topper. Ride in Solo, een track die je veelvoudig hoort tijdens House in the Pause, 12 en 2. Vandaag ook weer een nieuwe editie met mijn collega's Jarno van der Wielen en Thomas van Empelen.
1: En daarom gaat Nederland in lockdown. Nederland gaat op slot. Vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. En dat zeggen we ook tegen heel Nederland. Houd 1,5 meter afstand.
0: Verder nog eens de dag van gisteren. Lockdown werd aangekondigd. Volgens mij in het weekend van mijn verjaardag. Zit je dan voor de tv met je ouders naar Mark Rutte te kijken. En ja, het begint er toch op te lijken, hè, dat hantavirus. Nu weer 12 nieuwe besmettingen. 12, of tenminste 12 Radboud UMC-medewerkers die in quarantaine moeten omdat de procedures rondom het hantavirus niet helemaal goed zijn opgevolgd. Of ze besmet zijn is onbekend. Gelukkig de stewardess van die KLM-vlucht is ook niet besmet. Maar dit was wel even een shock toen ik dit las. Uit onderzoek van het RIVM en de Universiteit van Utrecht blijkt dat honderdduizenden Nederlanders ooit ongemerkt besmet zijn geweest met het hantavirus. We hebben het dus ooit al gehad, de kans is groot. Zonder dat we het zelf wisten waarschijnlijk. Je hebt natuurlijk iets van 60 soorten van het hantavirus en in Nederland gaat het meestal om het Pumala-virus. Dat wordt net als die heftige variant verspreid via urine, uitwerpselen en speeksel van besmette muizen, ratten. Daar kom je mee in contact, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van je schuurtje, je kelder, een opslagruimte, een kruipruimte waar muizen hebben gezeten of zitten. De klachten van dat virus wat in Nederland bekend is lijken vaak op gewone griepen, koorts, spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid. Soms ontstaan ook nier-leverproblemen, maar veel gevallen worden dat dan niet herkend als hantavirus, omdat artsen daar niet direct aan denken. Uit bloedonderzoek blijkt dat ongeveer 1,7% van alle Nederlanders antistoffen heeft. Dat komt neer op ruim 300.000 mensen die ooit besmet zijn geweest met dat hantavirus. Dus nog redelijk veel hebben dat dus ooit gehad. Het risico om het hantavirus op te lopen ligt iets hoger in gebieden met veel knaagdieren. Dus ik noem even de regio Twente, Salland en delen van Limburg. En bij beroepen waarbij mensen veel met dieren of stof werken. Gelukkig wel verloopt volgens experts de Nederlandse variant dus meestal mild en herstellen eigenlijk alle patiënten volledig. Dus dat is fijn. En nu maar hopen dat die mensen die van dat MC Hondius-schip terugkomen in quarantaine moeten zitten thuis, zich ook netjes aan die 6 weken quarantaine houden. Ik zat ondertussen ook al even te kijken waar de wc-papier in de aanbieding was. Dan weet je maar vast deze week in ieder geval Lidl. Volgende week waarschijnlijk Albert Heijn. Hou het in de gaten. Mocht er een lockdown komen, dan weet je in ieder geval waar je wc-papier moet hamsteren. Zometeen muziek van Alan Walker, Faded komt eraan, Bruno Mars, I Just Might. En dit is de nieuwste Dom Dolla, Addicted to Bass, nu bij Slam.

0: Alan Walker, Faded bij Slam in de vroege morgen. Gisteren brachten wij het grote nieuws dat het wegens succes verlengd is. De Slam Festivalmaand.
1: De Slam Festivalmaand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: En niet dus alleen deze hele maand, want we verlengen de maand dus een weekje. Dus eigenlijk 5 weken. De Slam Festival 5 weken klonk niet heel vet, dus we hebben er toch Slam Festivalmaand van gemaakt. Deze week kaarten te winnen voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Het enige wat je moet doen is afwachten totdat het festivalalarm voorbij komt. Komt het festivalalarm voorbij, dan heb je festivalmaand in de app van Slam. Leuk om even te luisteren wie er komt draaien op Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Eli Oaks, wel bekend van deze hit. Wat dacht je van Go To Gym?

komen ja, allerhande artiesten. Het is op een hele mooie locatie. We kunnen even door de hele line-up heen gaan. Maar dan zijn we wel even bezig. En dan zijn we echt wel even bezig. Er komen heel veel artiesten waar je naartoe wil. En je maakt kans op gratis kaarten bij Slam. Het zijn er 4 kaarten. Het enige wat je dus moet doen is wachten op het festivalalarm. Gaat dat festivalalarm af, dan heb je festivalmaand in de app van Slam. Dus festivalmaand app op het moment dat het alarm afgaat is kans maken op kaarten voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Een gloedje nieuw festival, 4 stages, grote namen. Daar wil je bij zijn. Festivalalarm horen is festivalmaand appen in de app van Slam. En maak kans op 4 kaarten voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.

0: Marshmallow, Portugal the Man. Phoenix bij Slam. Speciaal gedraaid voor onze stagiair Allard, die vandaag 25 jaar is geworden.
1: Oh ja, leuk voor hem, hè?
0: Gefeliciteerd, jongen.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: We zeiden net, dit ga je nog 4 keer doen als je gezond leeft. Maar nou, dat zal het niet zijn. Het zal misschien nog 3 keer dan
2: hooguit. Ja, daar teken ik voor.
1: Ja, kijk, als je 125 wordt, je moet er niet aan denken, toch? Dat iedereen om je heen is dan vertrokken al.
0: Ja, maar je weet natuurlijk niet wat de wetenschap gaat brengen. Ja, stel dat gaat komen ze over 5 jaar met een soort serum, waardoor je dus eeuwig jong blijft. Nou, dan teken ik wel. Ja, afhankelijk van wat de staat van de wereld dan is.
1: Ja, precies, ja. Of misschien hebben we dat al in ons, hè? Sputnik, Jans en Jans. Wat zou jij, dat nemen als het zoiets zou worden uitgevonden?
0: Dat je forever young.
1: Ja, forever young.
2: Nou, ik vind het idee dat het een beetje tijdig is, vind ik ook wel mooi. Op een gegeven moment is het klaar.
1: Ja, precies, ja. Dat er gewoon toch een einde is, ja.
0: Mooi.
1: En toch denk ik ergens dat wij deze ochtendshow eeuwig gaan maken zijn. Ook een ander universum.
0: Als ik dit nu luister, denken wij zouden echt heel goed met z'n 3 een filosofie-podcast kunnen beginnen.
1: Dat zijn we al aan het doen.
0: Oh. Leuk dat u luistert.
1: Ja, dit moeten we markten.
0: Zo meteen aflevering 2, de Slam Ochtendshow. Waar we het uitgebreid gaan hebben over reïncarnatie en...
1: Is dat zo?
0: Nee.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op de Slam Fanny Pack. We draaien deze beukers.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
20: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles.

0: Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou wel een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. Twee vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius, waar vorige maand het hantavirus opdook, is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk, maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel Daphne, dan gaan we de weg op met Flitsmeister. De eerste files van de dag, gesignaleerd op de A2... bij Hintham en Zaltbommel, 13 kilometer, een half uurtje. A4, Rijswijk Centrum, Zoetewoudendorp, 20 minuten. En op de A5, bij Raasdorp, wordt er weinig geraasd. En IJmuiden, daar staat een kwartier file, 4 kilometer, komt door een ongeluk. En de A7, Avenhoorn, Purmerend, 21 minuten en dat over 12 kilometer. A15, 10 minuten, Gorkum, Hardingsveld, Giessendam en een kwartier op de A16. Ridderkerk-Zuid en Van Brienenoordbrug, dat komt door een auto met pech. Helaas een ongeluk zo vroeg op de A20, Prins Alexander en Moordrecht, dat zorgt voor 17 minuten, 5 kilometer. En op de A27 staat 7 kilometer vast, maar dat rijdt al lekker door. 10 minuten nog te gaan tussen Hank en Werkendam. De ene laatste A28, Strandhorst-Nijkerk, 20 minuten, 4 kilometer. En de A50 sluit hem af. 10 minuten, Takitusbrug en de Maasbrug, 8 kilometer.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
14: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
13: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Anu en Marijn.
4: Je kan niet op een van onze festivals binnenkomen zonder de Slam Fanny Pack. De beveiliger denkt dan misschien dat je naar Mattie en Marieke luistert. En dat wil je niet op je geweten hebben. WhatsApp ons nu een goedemorgen.

0: Anouk, goedemorgen.
1: Nou, wat
2: hey, Anouk, maestro.
1: Hey.
2: Hey, Anouk.
1: Ja, en Marijn is er ook, hè? Hey Marijn, goedemorgen.
3: Ik was helemaal. Ik had op een of andere manier. Had ik mijn koptelefoon netjes opgeruimd in het zakje.
1: Oh, je had hem nog niet op?
3: Nee, ik had gewoon het idee dat ik al.
1: Daar ben ik ineens best wel blij om, kan ik je vertellen. Maar dan hoorde je niet wat er net gebeurde.
3: Dat ik al klaar was. Dat ja, ik prima. Al
1: hey, wat leuk. We zijn er weer met z'n tweeën. Tot 10 uur de ochtendshow met de meeste muziek en jouw meeste kans op gratis festivaltickets. Voor een gloednieuw festival. Ik hoor het de hele dag al voorbij komen hier op Slam. En nou, het lijkt steeds meer een soort plaatje in je hoofd te worden. Hoe dat er dan uit gaat zien. Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Met onder andere Cordiano net al die artiesten er even draaien. Eli Oaks, lekker beukend zonnetje. Dat wordt echt fantastisch. Deze ochtend wederom kans op tickets schijnt. Als het alarm afgaat, dan heb jij dus festivalmaand naar die app van Slam. Laat ik het gewoon eens even vragen aan onze geweldige ochtendluisteraar. Als je nu zit te luisteren en trouwens, zo, wat zie je er goed uit. Ik zit even te kijken in die achteruit in de spiegel van je. Dan mag ik je dit ook al vragen. Heb je ons zien hangen? Heb je ons al gezien in het land? Hoe vind je ons eruit zien?
3: Oh ja.
1: We hangen met posters door heel Nederland geplakt nu.
3: Ja.
1: En
3: op station Amsterdam, alle stations in Amsterdam en alle stations in Rotterdam.
1: Oh, daar, oké.
3: Kan je zien op de borden.
1: Maar Utrecht Overvecht, daar is het even misgegaan, hè? Nou, mocht je dit gemist hebben, je kan het even op mijn Insta zien. @Anoul, A-N-O-U-L op Insta. Er is iemand die de posters geplakt heeft en die is denk ik fan van Mattie Marieke, ja.
3: Nou ja, maar ergens, wat ik zie op de foto, hij heeft het wel creatief opgelost of zo. Want het is een soort muurtje, maar er zit een soort paal of zo.
1: Ja, een regenpijp of een paal. En mijn gezicht, dat heeft daar onder moeten lijden. Mijn gezicht is zeg maar helemaal over die regenpijp heen geplakt. Waardoor ik echt lijk op een, nou ja.
3: Je hebt een ingedeukt gezicht.
1: Ik zal het woord niet noemen, maar je weet hoe ik eruit zie. Je kan het opzoeken op Insta. @Anoul, A-N-O-U-L. Je gelooft gewoon niet hoe slecht wij geplakt zijn. Wie zou dit nou?
3: Hoe zou wij slecht geplakt zijn? Jij bent slecht geplakt.
1: Ik ben een keer slecht geplakt en ik kan er slecht tegen.
3: Ja, vorige week ben ik slecht gezet in de Telegraaf en nu ben jij gewoon slecht gezet.
1: Ja, dat is
3: gewoon
1: wel
3: echt
1: waar,
3: heel slecht gezet.
1: Ja, dat is wel echt.
3: Wie dit heeft opgehangen, die is een amateur.
1: Dit is dus een posterplakker in Utrecht Overvecht. Op Utrecht Overvecht. En nou ja, als je even meldt in de Slam app, dan stuur ik je misschien nog een cadeautje, want ik heb er wel heel hard om gelachen.

0: maar blijft gewoon lekker bij Talpa, zegt hij in een podcast. Maar je moet niet alles geloven wat Johan zegt, hè? Johan, wat zei je ook alweer over die Slam ochtendshow?
1: Dat vind ik het beste programma waar ooit in Nederland gemaakt is.
0: C'est la vie. Hij blijft voorlopig dus gewoon lekker zitten daar. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor. Zeg het maar. Ja, hallo. Goedemorgen. Stel jezelf even voor. Zeg het maar.
2: Ik ben Marco. Ik ben 58 jaar en ik woon in West-Brabant. En ik repareer elektronica. Ik ben servicemonteur in de beveiligingstechniek.
0: Zo, zonder adem te halen. Knap hoor. Hey Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Breki, Delta 92. Jij bent geïnteresseerd radiocentamateur, Marco.
0: Wat zeg je nou?
2: Ja, dat is mijn hobby.
3: Ja, Marco is centamateur.
2: Dat klopt.
3: Dat vind ik gewoon, dat vind ik magisch. Dat je gewoon, weet je, we kennen natuurlijk allemaal die gasten uit Enschede, maar dat je gewoon thuis kan spreken met mensen uit, van heel de wereld.
0: Ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Wat doet Marco van hobby?
3: Centamateur.
2: We kennen elkaar al wat langer.
3: Jij hebt elkaar eerder een keer aan de telefoon gehad. En je hebt een beetje uitgelegd hoe dat werkt. Maar je moet het misschien nog even één keer aan Anul uitleggen.
0: Ja, zou dat willen doen?
2: Nou, voor de lol doen wij gewoon verbindingen maken over de wereld. We doen wedstrijdjes, morsecode, van alles. Wat in de vergunning mag, zal ik maar zeggen.
0: Ja, alright. En dan ben je nog morsecode aan het verzenden?
2: Dus sommige mensen doen dat, ja.
0: Alright. En
3: je hebt dan microfoon
2: Die klimmen op een berg met een klein batterijtje.
3: Oh.
2: En met een klein zendertje. En die gaan bovenop een berg kijken hoe ver ze kunnen komen.
0: En draai ook wel eens van die polka's dan?
2: Ja.
0: Ja?
2: Maar het zijn allerlei dingetjes die je kan doen.
0: Ja, wat een leuke hobby, joh. En dan heb jij gewoon een radiostation dat je ergens op je zolder.
3: Ja, het is niet...
2: Niet op de zolder, maar in mijn schuur.
3: En het is ook niet een klassiek radiostation, dat je even op 98 FM intuned en dan ons hoort.
2: Nee, de muziek mogen we ook niet draaien, dus dat doen we ook niet.
0: Maar druk je ons wel eens weg? Druk je Slam wel eens weg, zo de bandbreedte?
2: Nee, nog nooit.
3: Het is een andere band, toch? Wat is het eigenlijk? Hoe ontvang je dat?
2: Ja, precies. Wij zitten op banden waar niet de radio zit, laat ik het zo zeggen.
3: Zo, Michelin,
0: je bent al ver voorbij.
2: Ja, die radioband is heel breed en sommige stukken mogen wij komen en sommige niet.
3: Oh ja, oké.
0: Interessant zeg. Ja, jeetje, je zou maar iemand aan de lijn hebben die radiocentamateur is. Dat vind ik toch wel echt...
3: Gelicenseerd radiocentamateur.
0: Precies, ja. Bijzonder. Marco, we sturen jou de Slam Fanny Pack. Als je dan wordt opgepakt door de politie, zeg je: ik werk gewoon hier bij dit radiostation. Die moet je hebben.
2: Ja, dat zeg ik sowieso altijd. Dus,
0: Een hele fijne dag vandaag.
2: Jullie ook, bedankt. Hè. Doei.
4: De Slam Ochtendshow. Met Anul en Marijn. Breakfast.

zeg elke ochtend goedemorgen, lieve jongen. En de dag is weer begonnen. Sta met heel veel liefde op en haal die twijfel uit je kop. Want liefde heb jij veel te geven, vooral aan je gezin. Zij zijn je leven. Denk ook aan je eigen hart, het allerbelangrijkste van deze start. Want jij bent een hele slimme baas. Je bent de arend en de haas. En houd ook goed die schildpad in je hoofd, want anders wordt dat licht gedoofd. Geef dat licht voldoende aandacht en wees kwetsbaar, want dat is maankracht. Kijk goed naar de dieren, de zon en de zee als jij verplaatst van A naar B. Wees dankbaar, blijf nederig en houd je rug recht. En luister naar je intuïtie wat betreft goed en slecht.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hoi, met Raoul. Ik denk dat het getal 1551 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 33
0: euro.
1: Ah, jammer.
0: Nieuw.
2: New music.

0: Dat is echt bijna zover, hè? Harry Styles voor 10 shows in de arena. De letter V is kapot op ons toetsenbord, Marijn. Ik kom helemaal niet bij wat ik moest zoeken.
1: Maar wat heb jij gedaan
0: met de
1: V? Wat wil je zoeken dan?
0: Bakvisjes heet dat geluidseffect. Dat zijn gillende vrouwen. Dat is leuk om naar Harry Styles te doen. Bakvisjes, zo noem je van die hysterische fans ook wel. Bakvisjes.
1: Oh.
0: Maar de V doet het niet.
1: Ja, dat het toetsenbord heeft het soms, ja. Ik weet niet wat het is.
0: Heb jij iets geknoeid in de letter V?
1: Nee, dat is, soms heeft hij dat. De C en de M doen het soms ook niet.
0: Even kijken.
1: Dat is heel raar.
0: Ja, daar zijn ze.
2: Als er een ICT'er luistert die weet waarom de toetsen van het toetsenbord af en toe niet werken, dan moet waarschijnlijk gewoon een nieuw toetsenbord komen.
0: We moeten een nieuw toetsenbordje hebben, ja.
1: Er is geen budget voor, denk ik.
0: Oké. Nou, we gaan het meteen even checken. De Slam Ochtendshow. En we hebben al het geld uitgegeven aan festivaltickets. Dat klopt inderdaad. Ja. Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Gloedje nieuw. Dit festival is nog nooit gehouden. En jij bent erbij. De allereerste editie. Tenminste, als jij dus op het juiste moment een appje stuurt naar de Slam Studio met het woord festivalmaand daarin. Hoor jij het festivalalarm, dan maak je kans op tickets voor jou en al je vrienden. Dus hou je oren open.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu
5: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
21: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
22: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
23: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Hey Slim, goedemorgen. 3 minuten over 7:30. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt de ruimte voor de zon. Het wordt om en nabij de graad, een graad of 12. Het ging zo goed. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de wegen. A2 Sint-Michielsgestel en Empel, 21 minuten. A2 Hintalm-Empelbrug, een half uurtje door een ongeluk. En op de A4 Plaspoel-Polder en Zoetewoudendorp, 22 minuten, 14 kilometer. A5 Raasdorp-IJmuiden, 17 minuten nu. Dat komt door een ongeluk. En op de A12 bij Gouda en Bodegraven, 17 minuten. A20 Prins Alexander-Moordrecht, 17 minuten. En op de A50 Takietesbrug en de Maasbrug, 17 minuten, 9 kilometer. De laatste twee grote gemelde files op de A-wegen. A50 Paalgraven-Maasbrug, 16 minuten, 8 kilometer. En de laatste alweer A50 Ewijk-Valburg, 20 minuten en 5 kilometer. Dan pakken we dat laatste nieuws even mee. ANP. En het is Daphne in een half minuutje met de headlines.
2: Goedemorgen.
1: Hallo daar.
2: In Bunnik, provincie Utrecht, heeft een zeer grote brand gewoed in een autobedrijf. Er is 1 gewonde. De brand is inmiddels onder controle. Van het bedrijf is niks meer over. Afgelopen nacht zijn in Eindhoven 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. En hackersgroep Shiny Hunters heeft de gestolen gegevens van Canvas verwijderd en teruggegeven. Het onderwijsplatform werd gehackt en gegevens van miljoenen docenten en studenten werd gestolen. Of er losgeld is betaald is niet bekend. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel Daphne.
3: De Slam Festivalmaand. App nu Festivalmaand met de Slam app. En win tickets voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
1: Ja, maar hoe kan dit zo vroeg gebeuren? Dit is hem, hè?
4: Echt? Oh my god.
1: Ja, dit is wel je moment. Je moet nu...
4: Oh my god, zoveel.
1: App hem maar en maak kans.
5: Arnoel en Marijn.
1: Op tickets voor... Wauw, ja, dat het zo vroeg is gebeurd. Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Let's go, we gaan weggeven.

0: just wanna make you sweat. Snoop Dogg en Guetta. Sweat hier in die kokende Slam-ochtendshow met Rogier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je ook wel eens dat je toetsenbord het niet doet? En dat je dus letters mist op dat toetsenbord? Dat je eigenlijk gewoon niet je werk kan doen?
1: Nee, ik werk gelukkig nog niet met de computer.
0: Oh, wat doe jij dan?
1: Ik bezorg.
0: Ah, en dat is eigenlijk gewoon het allerleukste om te doen. Wij bezorgen hopelijk leuk nieuws hoor, want ik heb ook wat knoppen die gewoon wel werken.
2: De Slam Festivalmaand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Oké, die knop doet het. Nu heb ik nog een knop en daarmee kan ik laten horen welke artiesten er te horen en te zien zijn op het nieuwe Mystic Garden Echoes of Amsterdam. En dat is echt te gek. Hey. Ja, hey. Dat is Eli Oaks. Go to gym. Ook een DJ. Het houdt niet op. Ze staan allemaal daar. Zijn dit geluiden waar je blij van wordt, Rogier? Wij namelijk wel.
1: Zeker, ja, okay, zeker, mooi, zeker, mooi. Zeker.
0: Ja, en dat is de vraag of jij 20 juni al wat had natuurlijk.
1: Ik heb dan nog niks.
0: Alright. En heb je toevallig 3 vrienden?
1: Dat heb ik zeker, ja.
0: Jammer, anders hadden we er hier 3 in de studio voor jou in de aanbieding gehad. Die graag met jou mee zouden willen, want Rogier, gefeliciteerd. Jij wint in de Slam Festival maand 4 tickets voor Mystic Garden. Echoes of Amsterdam.
1: Heel leuk. Dankjewel.
0: En je raadt het misschien al, dat is op 20 juni.
1: Ja, nee, leuk. Hartstikke bedankt.
0: Dat niet alleen, we doen er ook het Slam Festival pakket bij met wat festival essentials. Wat hoop je dat daarin zit in dat festival pakket? Wat is voor jou een essential?
3: Heel veel drugs. Sorry.
1: ik weet het niet. Zonnebril?
0: Ja, nou, wie weet. Sport je die er wel in. Even goed grabbelen. Het is echt net een zwart gat. Er past zoveel in, ook in die Slam Fanny Pack die er ook in zit. Geniet ervan. Nee, en heel veel plezier op Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
1: Dankjewel.
0: Natuurlijk kan het festivalalarm de hele dag afgaan. Dus hou festivalmaand als woordje al klaar richting de Slam Studio. En app als het moet.

0: is helemaal niet 10:35. Het is 7:52. En je hebt Slam aan. De ochtendshow met de meeste muziek. Anouk en Marijn hier tot 10 uur. Het is vandaag 12 mei geworden. Je bent wakker geworden om, ja, wat ik zei, 8 minuten voor 8. En het is vandaag de dag van de zorg. Doen we nog gaan klappen voor de zorg? Of is dat alleen iets uit COVID? Zullen wij gewoon nog één keer, jongens? Kom.
1: Ik weiger hier aan mee te werken. Ik vind de zorg, dat die mensen doen prachtig werk. Maar ik vind dat misschien wel het treurigste wat de mensheid ooit in
0: zijn. Dat klappen voor de zorg?
1: Om met z'n allen om 8 uur op het balkon te staan om te gaan klappen. Dat is toch.
0: Oh, ik vond het wel magisch. Dat vond ik bijna net zo magisch eigenlijk als zo'n minuut stilte of 2 minuten stilte wat we doen. Dat was zo echt oorverdovend luid, weet ik nog.
1: Ik vind het belangrijk ook dat er stilgestaan wordt bij hoe goed werk de zorg levert. Het is een branche waar ontzettend veel stress in heerst. Het is moeilijk werk, het is dankbaar werk. Laat dat duidelijk zijn, maar ik vond dat klappen voor de zorg, dat heb ik nooit begrepen.
0: Oké, okay. Nou, dat mag natuurlijk.
1: Het is een applausje waard, hè? Maar ik bedoel. Ik
0: vond niet dus volgens jou. We gaan door.
1: Ik vond het gewoon treurig.
0: Het is vandaag ook dag van tandvlees. Heb je daar wel meer gevoel bij? Deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn van het belang van gezond tandvlees te vergroten. Wat zijn nou wat beroemde mensen die opvallend veel tandvlees hebben? Ik denk meteen aan Tom Cruise, Nicole Kidman, actrice.
1: Hoe mag ik een Nederlander noemen?
0: Een Nederlander mag je ook noemen. Nee, dat vind ik ook. Ik weet wie jij gaat zeggen. Doe maar.
1: Ja, weet je zeker?
0: Nee, dan zeg ik er ook één.
1: Zullen we tegelijkertijd
0: zeggen? Oké, allebei Nederlander, hè? Ja. 3, 2, 1.
1: Nicky Romero.
0: Nou, we hebben het allebei gezegd. Grote demonstratie van de vakbonden vandaag in Brussel. De politie die verwacht ernstige verkeershinder en raadt het af om met de auto naar Brussel te komen vandaag. Bij die vorige demonstratie van de vakbonden waren er minstens 80.000 actievoerders. En vandaag begint het Eurovisie Songfestival in Wenen, Oostenrijk. Nederland heeft besloten niet mee te doen aan deze editie vanwege de deelname van Israël. Vandaag treden de eerste 15 halve finalisten op. En hoewel Nederland niet meedoet, kan je wel gewoon stemmen vandaag. De examens gaan door. VMBO, TL, GL doen aardrijkskunde en Frans. De HAVO maakt zich op voor geschiedenis en scheikunde. Oh. En de VWO-leerlingen handvaardigheid. Hebben de VWO-leerlingen handvaardigheid?
1: Ja, dat is gewoon handarbeid.
0: Oh, stom. Stom dat ik dat niet wist. En Nederlands vandaag op de planning bij het VWO. De meeste klachten bij het LAK zijn ook binnengekomen van het VWO tot nu toe. Dat was maandag, het examen natuurkunde. Dat begon om 1:30. Kandidaten die zeiden dat het helemaal niet te begrijpen was. Het sloot niet aan op de lesstof. En één leerling omschreef de toets als een absolute depressie. Dat is het meest gehate examen tot nu toe. Natuurkunde van het VWO. We wensen de VWO'ers dus ook extra veel succes met handarbeid. En Nederlands vandaag. Sowieso iedereen die examen doet, de groeten van Slam.
1: Hoe doe je dat eigenlijk, examen handarbeid?
0: Ja, ben ik ook benieuwd naar. Als iemand het weet, laat me van je horen.
1: Ga je dan origami maken?
0: Ja, ik denk het. Ja, dan moet je die zwaan inleveren. In ieder geval bij Slam hier weinig te klagen met tunes als deze.
2: Hey guys, good morning. This is John Summit. Get the fuck out of bed, baby.
0: De nieuwe John Summit.

op je bijrijderstoel. Je gelooft nooit waarom een Duitse toerist zijn hotel in Griekenland voor de rechter heeft gesleept. En bizar genoeg heeft hij ook nog gewonnen. Tot groot genoegen van die Duitser. Wauw, zelfs blij klinken zij echt superboos. Hou de ochtendshow aan, ook voor beats als deze. John

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus.

0: die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht twee vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hanta-virus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En dit was het nieuws op Slam.
11: Dankjewel Daphne, tot straks weer. We gaan de weg op A1, meldt tussen Baffenmen en IJsselbrug. 1:22, 9 kilometer maar liefst, door een ongeluk. Verkeer over die A1 bij Baffenmen en IJsselbrug wordt geadviseerd de U25 te pakken. A2 dan, Lingebrug, Martinus Nijhoffbrug, 22 minuten, 9 kilometer. En op de A2, Veghel en Empelbrug, 3 kwartier, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk daar. A4 meldt 22 minuten tussen Rijzenhout en Schiphol. En op de A9, Beverwijk Oost en Rotterpolderplein, 40 minuten, 9 kilometer, door een ongeluk. A15, Sliedrecht-West, Hardingsveld-Giessendam, meldt 1/2 uur. En op de A16, Breda-Noord, Klaverpolder, 9 kilometer, 36 minuten. A27, daar ook wel een flinke, Gorkum en Lex.

0: muzikale reis dit, hè? Wat een vibe. Het is een beetje alsof ik in de Fata Morgana zit of zo. The Second Voice en Let Me Be. De Grand Slam, daarmee de allergrootste kanshebber op een nieuwe plek ook in de Slam 40 zaterdag. Dat kan echt hoog uitvallen voor deze The Second Voice. Zometeen hier op Slam, dat leek ons wel even nuttig in die Slam Festival maand. De allerbeste festival hacks die jij nog niet kende. Iets met een Pringles deksel en een nieuwe achtergrond voor je telefoon?
1: Zo, ik ben zeker benieuwd.
0: Kijk, als je dan tickets vindt bij Slam voor die festivals, dan zit je meteen gebakken met de allerbeste festival hacks. Je hoort ze zo in de ochtendshow. En ook de Bauza Magnetic staat voor je klaar.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
12: Kippie.
13: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.
12: ANWB en gaan.
20: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
23: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt!
24: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
25: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
0: Goedemorgen Slim, dit is je weer update van Weer Online. Vandaag wisselvallig lenteweer. Waarom spreken we dan in godsnaam van lenteweer, vraag ik me af. Wind en regen, later vandaag breekt de zon door. De maxima die liggen rond de graden, 12 graden. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files. En die staan op de A1 Lochem en de IJsselbrug. Daar 2 uur, 12 kilometer door een ongeluk. A2 Beest-Waardenburg, 23 minuten, 7 kilometer. En de A2 Bosseveldbrug en Empelbrug, 33 minuten. A6 dan Almere-Stad, Almere-Stedenwijk, 22 minuten door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A9, Beverwijk-Oost en Rottepolderplein, 1 uur en 1 kwartier. A27 Gorkum-Lexmond, 24 minuten, 11 kilometer. En op de A28 bij het Harde en Hattemerbroek, 1/2 uur, 8 kilometer. A28 Strandhorst en Nijkerk, 3 kwartier door een ongeluk. En de A50 Ewijk-Heteren, 1/2 uurtje, 11 kilometer. Flitsers dan op de A1 Wilp richting Apeldoorn bij 95,3. Let ook op je snelheid op de A20 Rotterdam richting Gouda, 31,5. En de A28 Rogat-Meppel bij 122,3. A58 Ulvenhout richting Breda bij 59,3. Eerst de hekkensluiter. Dan pakken we het laatste nieuws mee. ANP en Daphne in 1/2 minuutje met al die headlines. Goedemorgen.
26: Goedemorgen. Er is minder vertrouwen in de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nog maar 1/4 van de mensen heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Corona zorgde voor die daling, vooral onder ouderen. PostNL heeft in 2023 de post vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort. De toezichthouder zegt dat dat voorkomen had kunnen worden. En op Eindhoven Airport zijn vannacht 2 vluchten aangekomen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten. De meeste zijn bemanningsleden uit de Filipijnen. Zij moeten 6 weken in quarantaine. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ah, dit wordt huge. Dit wordt huge. In de Slam Ochtendshow hoor je zo meteen de beste festival hacks die jij nog niet kende.
27: Hey, Anul, bedankt voor je hulp, man.
0: Nou ja, je hebt nog niks. Blijf luisteren.
28: Anul en Marijn.
0: Oordeel zelf of je er wat aan hebt, maar ik vond ze in ieder geval heel origineel. De Black Eyed Peas met een Slam Classic. En nu de Bauza Magnetic. Slam.

Of ik nog op vakantie ga. Zeker. Ik ga 6 weken aan het water liggen bij het ik kan niet meer. Dat ligt naast het ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer.

0: 20 jaar oud en mag drinken in Amerika. Don't Funk With My Heart.
1: De Slam Festivalmaand.
0: Is in volle vaart. We geven tickets weg voor allervetste festivals die we hier in Nederland houden. Wat dacht je van het 909 Festival? Dat komt er nog aan bijvoorbeeld. Paruka veel over de grens trouwens. Hey, hallo. We zoeken het ook buiten de landsgrens om.
2: Zeker.
0: Ultrasonic en deze week Mystic Garden Echoes of Amsterdam. Misschien goed als jij zoveel festivaltickets kan winnen bij Slam, dat je ook even wat festival hacks van ons meekrijgt. Ik kreeg trouwens net een appje. Festival hacks, dat is natuurlijk Femke Halsema. Ja, heel goed, heel goed. Hey, dit zijn echt de tips en tricks. De dingen die jij nog niet wist, waarmee het festival eigenlijk stukken aangenamer wordt voor jezelf. Ja. En Marijn als festival-expert, ja, die komt echt met zijn knieën in de modder op Lowlands altijd.
2: Dat is, ongetwijfeld. We hebben alles verzameld van de Reddits. Maar echt de heksen die ertoe doen. Dus ja. Ik heb het hier niet over... doe een luchtige outfit aan.
0: Nee. Dit is echt huge. Zit ons haar wel goed, jongens, voor de TikTok. Want dit moet ook online, hè?
2: Echt, neem een wasknijper mee voor de ficties. Maar dit zijn de echte superhacks.
0: Ja, dit is echt goed. Dus luister goed.
2: Eerste tip die we hebben. Zet het tijdblokscherm, de line-up, zet dat als achtergrond van je telefoon. Zodat je direct kan zien wat, wanneer en waar is.
0: Ja, heel goed.
2: Het kan zijn dat het groot is. Dan moet je misschien later, wat ook als advies wordt gegeven door heel veel mensen, is om het nummer van een vriend of vriendin die ook op het festival is, op de achtergrond te zetten. Ja. Als je telefoon kwijtraakt, dat die dan makkelijk gevonden wil worden.
0: Ja, precies. Ja. Of je naam ook op de achtergrond, inderdaad, met het telefoonnummer van een goede vriend of vriendin.
2: Zeker.
0: Ja, dat als iemand je telefoon vindt, meteen hoppa, contact gezocht kan worden.
2: Wil je drank mee naar binnen nemen? Met name met meerdaagse festivals werkt dit. Als je bijvoorbeeld op de camping staat, daar wordt vaak op gecontroleerd. Zeker als je bijvoorbeeld met je camper dat terrein oprijdt, dan gaan ze gewoon controleren of je niet drank bij je hebt.
0: Ja, ze maken de kastjes open.
2: Ze maken zeker de kastjes open. Hoe doe je dat dan? De beste die ik gezien heb is tortillas om de flesjes drank heen rollen. Een beetje sla in een magnetronbakje. Zodat niemand die gaat kijken of de
0: tortilla's
2: wel echt gevuld is met gehakt en een...
0: Heel goed. Ja.
2: Of in een fles zonnebrand hebben we ook gezien. De kleine flesjes passen vaak wel in een zonnebrand als je die doormidden snijdt, de bovenkant eraf haalt. Mm-hmm. Spullen die je niet meer wilt dragen. Als je gedurende de dag achterkomt dat je het eigenlijk weer heel zwaar hebt of je iets te grote tas hebt meegenomen. Wat ik mensen wel eens heb zien en horen doen, is dat naar de lost and found brengen.
0: Oh ja, erg. Dus maar het werkt wel.
2: Ja, en dan het einde van de avond ophalen als zijnde, hey, volgens mij hebben jullie mijn tas gezien? En dan
0: even acteren. Heel blij zijn.
2: Ja. Wat ook werkt als je op een budget bent en niet zoveel geld uit wil geven aan festivals. Laatste dag, 's middags bij de uitgang gaan staan van een meerdaags festival. Dat werkt vaak alleen bij een meerdaags festival. Om te kijken of er misschien al mensen zijn die naar huis gaan. En mogelijk willen zij hun bandje dan afstaan en aan jou geven.
0: Zo, skere tijden, man.
2: Wat ook een goede tip was. Ik verkijk me jezelf wel eens op schoenkoffers. Van die, je weet al, in het zwembad, als je dan ging afzwemmen, hadden je ouders van die plasticjes om de schoenen heen.
0: Van die blauwe zakken.
2: Van die blauwe zakjes. Neem die mee, genoeg. Die kun je ook om je sokken doen. Op het moment dat het regent, dan worden je sokken niet nat. Is niks zo erg als natte sokken.
0: Ja.
2: En helemaal als je dan nog veel moet lopen. Op AliExpress is een fleshouder voor aan je broek te bestellen. Als je een flesje water bij je wilt dragen, maar geen zin hebt om dat hele tijd in je handen vast te houden, dan kun je een soort clip bestellen, dat je dat aan je broek kan vastmaken. Goedkope walkie-talkies heb ik wel eens gezien van een speelgoedwinkel. Of als je je vrienden kwijt bent, dan draag je dat gewoon bij. Ben je vrienden kwijt, gewoon breken.
0: Ja, maar ik denk dat je ook met de security kan praten op een gegeven moment. En met al die roadies. Dat je dan door het signaal heen
2: bent. Die gebruiken allemaal een aparte frequentie, een aparte gebeuren.
0: Oh.
2: Een Pringles-deksel, neem die mee. Past vaak op een beker bier. Daar kwam jij net achter.
0: Oh, dat is zo'n goede tip. Dus er past gewoon precies vaak dat dekseltje van de Pringles past op een beker bier. En dan hoef je hand er niet op te houden de hele tijd.
2: Dan gaat het nergens heen als je aan het dansen bent. Dan kun je heel hard schudden. En dan blijft het in het glaas zitten. En tegelijkertijd kan ook niemand iets ongewenst in jouw drankje doen. Ook heel belangrijk.
0: Wat een super tip vind ik dat, zeg.
2: Wil je niet in de aftermovie verschijnen? Kan natuurlijk, omdat je verboden middelen hebt genomen. Zorg dan dat je kleding draagt met heel veel grote merken zichtbaar. Dat je de sponsoren vaak niet terugzien in de aftermovie. Wil je er zeker van zijn, moet je even kijken wat ze serveren op het festival. Als ze bijvoorbeeld Heineken op het festival serveren. Ik hoop het niet voor je, want vreselijk.
0: Zo.
2: Dan moet je gewoon een heel grote shirt met Grols aan doen. Dan zullen ze dat nooit in de aftermovie doen.
0: Goeie drip op het festival. Ja.
2: Ik heb nog twee tips. Als je lang in de rij staat, kijk eens naar de grond. Mensen laten daar regelmatig hun muntje vallen.
0: Ja.
2: En veruit de belangrijkste tip is, nooit het festivalbandje doen om de arm waar de hand zit, waar je je kont mee afveegt.
0: Ja, dat

0: tot ieder verbazing toch gewoon mee naar Amerika.
1: Oh, oké dan.
0: Blijf luisteren.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: Mama staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben in 10 jaar niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Dat meldt het CBS. Nog maar een kwart heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het Hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. En wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En dit was het nieuws op Slam.
10: Yes, dank je Daphne. We gaan de weg op A1 Lochem. En de IJsselbrug heeft echt een flinke file de hele ochtend al. Hij lijkt alleen maar langer te worden. 2 uur en een kwartier, 13 kilometer. Door een auto met pech. En dan de A4. Dat is Pernis en de Keteltunnel. Daar 1/2 uur door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A6 trouwens. Bij Almere Stad en Almere Stedenwijk. Daar 1/2 uurtje. En op de A9 bijna 2 uur file. Wat is daar aan de hand? Het is een ongeluk. Tussen Heemskerk en Rottepolderplein. Daar 12 kilometer. A12 Reeuwijk-Woerden. 20 minuten, 10 kilometer. En op de A27 Nieuwegein-Rijnsweerd. 20 minuten, 6 kilometer. A27, Gorkum-Lexmond, 21 minuten, 5 kilometer. En op de A28, Strandhorst en Strandmulde, 1/2 uur en 3 kilometer. A28 dan, bij het Harde en Brug Katerveer 2, 35 minuten, 9 kilometer. En als laatste de A50, Bankhoef en Heteren, 1/2 uurtje, 13 kilometer. Flitsers op de A2, Oudekerk aan de Amstel, richting Utrecht, bij het Meterpaal 35. A28, Rogat-Meppel, bij 122,4. A50, Apeldoorn, bij 209,1. En de A58, Ulvenhout-Breda, bij 59,5. De laatste gemelde flitser, waarvoor dank, Slam. Dat scheelt weer bij Eindhoven, richting Venlo. Hectometerpaal is 24. Binnen nu en 1 minuut terug bij de beats op Slam. En Fateless BB Rexha, New Religion, staat voor je klaar.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien?
3: Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Boost. Boost your summer.
14: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam,

0: in Amerika volgende maand. Wie het is, hoor je zo in je Slam Ochtend Show met nu Bibi Rexha. 5 over 9.
1: Is de oorlog al begonnen? Is die al echt uitgebroken? Staat dat er?
2: Ja, op ChatGPT zegt officieel van niet, maar het is gewoon niet best.

0: we could have told.
1: Asaf Avidan, die alle levenslust uit zijn tenen perst nog even daar op het einde. Jorde, One Day in de ochtendshow. En het is 11 over 9. He, gaan we de beuken weer in gooien? Ja, met David Guetta en BTS zometeen.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
1: En nu even een rapido rondje nieuws rond de wereld. Riemen vast en stof je paspoort even af. Zo snel ben je nog nooit rond de wereld gevlogen. We gaan naar Amerika toe. De man die vorige maand het Correspondents' Dinner in het hotel of in een hotel in Washington bestormde met een wapen en daarbij werd opgepakt, ontkent dat hij president Donald Trump wilde doden. Hij zegt dat zijn intenties anders waren dan de aanklacht suggereert, terwijl justitie hem juist vervolgt voor een poging tot moord op Trump. Ja, precies, ja, want het is niet illegaal om met een wapen door een hotel te joggen in Amerika. De verdachte postte kort voor zijn aanval ook een selfie vanuit zijn hotelkamer. Heb je dat gezien? Op sociale media, waarbij je ook alles wapens zag. De caption die heeft hij inmiddels verwijderd, maar er stond vast zoiets als felt cute. Might delete president later. Een dronken man is in Hoorn zijn laatste trein misgelopen en heeft daarna besloten om niet op een taxi of op een bus te wachten, maar gewoon naar huis te lopen. Een tocht van zo'n 40 kilometer. Na een paar uur zoeken werd de politie gebeld door de echtgenoten van de man, maar die vonden hem niet en wachten het gewoon rustig af. En ja hoor, daar kwam hij dan, thuis binnengewandeld. Hij kwam in ieder geval weer nuchter thuis, schrijft een wijkagent op social media. Dronken 40 kilometer naar huis kunnen lopen, dat noem ik nou een functionele alcoholist. Ik heb dit weekend nog gevochten in de stad met een dronken meme-speler. Ja, gelukkig werd hij gearresteerd. En die agent zei tegen hem, u heeft nog steeds het recht om te zwijgen. Fred Rutte stapt op als bondscoach van Curaçao, zodat Dick Advocaat zijn stokje weer kan overnemen. Dick plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stapte daarna op vanwege de ziekte van zijn dochter. Gelukkig gaat het nu beter met haar, waardoor Advocaat alsnog met zijn clubpie Curaçao naar het WK in Amerika kan volgende maand. En dat op 78-jarige leeftijd. En bizar, hè? Dick Advocaat is alsnog 1 jaar jonger dan Trump. Ik vind het goed hoor, als een 78-jarige advocaat is, maar op je 79ste nog president, dat kan echt niet.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
1: En het is bijna 8:15. Het zonnetje aan het begin van de dag. Er komt uiteindelijk meer regen aan en dan komt de zon ook weer terug. De temperatuur om en bij de 12 graden vandaag. Een beetje te koud om te zwemmen, maar goed, als BTS het zegt, dit is hun nieuwe Swim.

0: De Slam Ochtendshow met zo dadelijk hier een dance track van 11 jaar oud... die weer helemaal terug is dankzij een razendspannende nieuwe Netflix-thriller. Welke dance track weer helemaal terug is, hoor je zo... want hij staat op 1 in de viral top 5. What?
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, A tot

Ooit nog gezien in het voorprogramma van Avicii. Niet tenminste. Sick Individuals toen in de Ziggo Dome. En nu de mixmarathon Track of the Week met Sunrise. Het is bijna 9:30 en de zon is al lang op. Vandaag wordt best een oké dag. Qua temperatuur dan 12 graden. Maar uiteindelijk komt er wel wat meer regen bij. Dus pluutje of poncho. Allemaal geen overbodige luxe op deze dinsdag.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Dinsdag in de drup. Het is wisselvallig begonnen vandaag. Daarbij kan de zon nog wel doorbreken, maar ik schat de kans niet al te hoog hoor. Ik zou gewoon een lekkere ploetje meepakken vandaag voor de zekerheid. Temperatuur is oké, rond de 12 graden. En het blijft deze week een beetje dit soort weer, ook met de hemelvaart helaas. Dan gaan we de weg op, Flitsmeister, met de nu nog grootste files van Nederland op de A1 Lochem Deventer Oost. 54 minuten, 7 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 bij Breukelen en het AMC ziekenhuis. Verkeer richting Schiphol, volg even de A2, A10 of A4. En dan de A4 Pernis, Schiedam-Noord, daar 18 minuten, 5 kilometer. A6 Almere-Stad, Almere-Stedenwijk, 20 minuten file door een ongeluk. En op de A9 staat een uur vast bij Heemskerk en brug over het Zijkanaal C. A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam, 23 minuten. A22 IJmuiden-Velsen, 20 minuten. En tot slot de A28 Strandmulden en Hoevelaken, 23 minuten, 10 kilometer door een ongeluk. En dan de flitsers nog even. A2 Oudekerk aan de Amstel richting Utrecht bij 35.1. A7 Zuidbroek richting Duitsland bij 218.8. De A12 Nieuwerbrug aan de Rijn richting Gouda bij 38.9. A16 Dordrecht-Breda bij 43.5. A17 Moerdijk bij 3.5. En de A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9.3. Let ook op je snelheid. A28 Rogat-Meppel bij 122.5. A50 Apeldoorn bij 209.4. En de laatste A58 Ulvenhout-Bergen-op-Zoom bij 59.6. In een half minuutje helemaal bij met de headlines. Daphne van der Meijs bij het ANP.
8: Goedemorgen.
7: Morgen.
8: PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de postbezorging nu nog moeilijker wordt. Het is voor ouders lastig om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super is ongezond, blijkt uit onderzoek van de GGD. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt, heeft het CBS uitgezocht. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsjes meer in de Tweede Kamer. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
7: Ja, grappig hoe muziek weer populair kan worden.
9: Anul en Marijn.
7: Door een spannende nieuwe Netflix-thriller is deze oude dance track weer helemaal terug van weg geweest. Welke het is, dat hoor je zo, na de nummer 1.

0: Op nummer 5 wel een populaire track, zeg hé. Ja, natuurlijk, want hij staat in de viral top 5. Het komt rechtstreeks uit de bioscopen, zo op jouw radio. Het is de nieuwe van Gaga. 5. Gemaakt voor The Devil Wears Prada 2, die het kaart opneemt tegen Michael in de bioscoop momenteel. En grappig, veel van die outfits uit die film Michael zijn van Lady Gaga. Die zij thuis heeft. Ja. Maar zij schittert dus met haar liedje in The Devil Wears Prada 2. Op 5.
1: 4.
0: Wist je dat dit een sample is? Een van de meest gesampelde reggae tracks aller tijden uit 82 van Sister Nancy. Deze track is inmiddels al meer dan 100 keer uitgebracht, maar dit is wel mijn favoriete versie. Jamaican Bam Bam door Hugel. Ah, hij klinkt zo goed op Slam, jongen. Dit zou ook nog wel eens de nummer 1 in de Slam 40 kunnen worden. Just saying. Hey, is dat de Grand Slam op nummer
1: 3?
0: Ja. Een hit geworden. Zonder dat dat in eerste instantie de bedoeling was. Hij was in eerste instantie ook met AI gemaakt, toen met de stem van Chris Brown. Maar de echte jongen die erachter zit, dat is de 19-jarige Ivan Sina uit Rwanda. Inmiddels is de track ook gewoon getekend op Spinning Records. En is het de Grand Slam, hallo. Let me be, let me be. Maar het heeft dus weinig te maken met Chris Brown, hoewel veel mensen dat denken.
1: 2.
0: Ja. Deze virale master, Prospa, die heeft die hele Yuma-tent laten schudden op Coachella Festival in de woestijn van L.A. In minder dan een maand komt Prospa met hun debuutalbum uit en er wordt gezegd dat dit wel eens het dancealbum van het jaar zou kunnen worden. Wachten mensen nog op albums? Nou ja, als het zo is, dan is dit nummer 1 waarschijnlijk.

0: De nummer. De nummer 1. De nummer 1.
1: Rechtstreeks uit de nieuwe Netflix thriller Apex. Er werd één scène massaal gejazemd. Er zit een scène in dat een van de hoofdpersonages zijn speaker aanzet. Je hebt tot het einde van dit nummer om te gaan rennen. En dan kom ik je halen. En dan komt deze. Dan komt deze keihard uit die speaker gevlogen ineens. Uit 2015. Random om deze in je film te gooien, maar nou, het werkt als een tiet. The Chemical Brothers, Q-Tip van A Tribe Called Quest.

0: in de Slam Ochtendshow. Waarin we eerder jouw festivalhacks deelden voor komende festivalzomer. En de tip die mij toch het meest is bijgebleven is een Pringles-dop meenemen naar een festival. Want die past precies op een beker bier. Halleluja! En hoef je dus je handen niet meer op te houden. En dan kan ook niemand wat geks in je drankje flikkeren. Een andere tip vond ik, een hele goede tip vond ik, je achtergrond veranderen op je telefoon. Met daarop bijvoorbeeld het nummer van een goede vriend of vriendin. Of de line-up, zoals jij zei, Marijn.
1: Ja.
0: Dat kan je echt goed helpen op bijvoorbeeld Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Daar geven we tickets voor weg. Hoor jij dat festivalalarm? Ik denk zo wel weer bij Jarno mogelijk. Of nou ja, straks weer bij Thomas. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan app je festivalmaand en ga jij die kant op. Er begint ook een heel ander muziekfestival vandaag. Hè? Het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
0: Wij doen niet mee. De Afro Trosse heeft zich teruggetrokken vanwege de deelname van Israël. En nou, überhaupt de situatie in Gaza. Vind ik wel een goed standpunt op zich. Alleen ja, de Afro Trosse is nu weer pist dat de NPO het Songfestival toch gaat uitzenden op tv. Inclusief Nederlandse commentatoren. Jeroen Kijkendevechten die gaat dat doen samen met... Even zien, wie ging er nog meer naast zitten? Ja, het zou jou reet roesten ook. Wie daar gaat
1: het
0: zitten?
1: Het hele Songfestival.
0: kan ik even niet zo snel vinden. Maar we hebben in ieder geval Nederlandse commentatoren. Ja, wat vind je er dan van dat we dus de boycott doen, maar het wel uitzenden op tv? Heb je daar nog een gevoel bij?
1: Nou ja, het is geen hele sterke boycott. Mag ik best zeggen, toch?
0: Ja, maar ja, het is ook alweer de persvrijheid dat wij het mogen kijken als we willen. Zo is het ook. Als je het niet gaat uitzenden, dan voelt het een beetje als propaganda ook. Dat je dat tegenhoudt, vind je niet?
1: Ja, dat is ook wel weer zo. Maar ja, ja.
0: Het is natuurlijk de staatsomroep. Maar om nou ons te gedragen als een Russische staat.
1: Dat hele Songfestival, het kan me echt... Er zijn weinig dingen die me echt niet boeien. En ja, met alle respect voor alle grote Nederlandse namen die wij er ooit naartoe hebben gestuurd.
0: Grote namen?
1: Het Songfestival. Sineke. Ja, Sineke.
0: Of die Indiaan, hoe heet die ook alweer?
1: Indiaan?
0: Ja, die Indiaan. Is it you? Is it me? Hoe heette zij nou? Potverdikke me. Puntje van mijn tong. Ja, die Indiaan. Dan moest je ook Indiaan sms'en. Dan stem die op, geloof ik. Hoe heet zij nou? Weet iemand dit? De Indiaan van het
2: song. Joanne Franca.
0: Joanne Franca. Dankjewel. Dankjewel, mijn hulp.
1: Ik heb er nooit van gehoord.
0: Dat was een leuk liedje wat zij had. Dat meen ik serieus. Dus ik denk dat die kijkcijfers ook echt het allerlaagste ooit zijn. Nu Nederland niet meedoet betreft het Songfestival. We hebben veel leukere festivals dus. De Slam Festivalmaand. Ga naar slam.nl. Bekijk voor welk festival jij tickets wil winnen. En schat dat even goed in met het festivalalarm. Dit is

0: Story Festival. Free Your Mind, dat is in Arnhem. En Prospa Kloon scoorde er een wereldhit mee. Die hoorde je in de Slam Ochtendshow. Als laatste voor vandaag, wij zijn er morgen weer vanaf 7 uur. Zet alvast dat woordje klaar, hè. Festival Maand. En wie weet gaat dat alarm zo meteen nog af voor 12 uur bij Jarno. Het zou kunnen natuurlijk. Of is het pas na House in de Pauze weer. Of midden in House in de Pauze. Het kan de hele dag gebeuren. We geven dus tickets weg voor een van die geweldige festivals op onze line-up. Welk festival? Check slam.nl. Spreken wij je morgen weer vanaf 7 uur. Heel graag tot dan en fijne werkdag. Ciao, ciao.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PostNL. We hebben een boete gekregen van 7 miljoen voor het te laat bezorgen van post. De brief is inmiddels verstuurd door het ACM en zal over enkele weken op de mat vallen bij ons op het hoofdkantoor. Als hij niet zoek raakt.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwe echt bedstreekt.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis, daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En dit was het nieuws op Slam.
11: En dan maakt het 1:10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog geen vertraging. Of 2. De A2 richting Amsterdam bij Vinkeveen. Daar moet je 17 minuten bij je reiszet optellen. Daar is de verbinding weg afgesloten. En verkeer richting Schiphol, volg alsjeblieft de A2 of de A10. En nog een vertraging, de A28 richting Amersfoort bij Nijkerk. Daar verlies je nog een half uur, 7 kilometer, komt door een ongeluk. Flitsers op de A2 richting Echte, controle bij Geleen bij 236,5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 3,5. En de laatste vind je op de A50 richting Apeldoorn, controle bij 209,4. En binnen een minuutje terug in de muziek met Calvin Harris en Sam Smith.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
13: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
14: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
15: Boost your summer.
16: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Jarno van der Wielen.
11: Good morning, weer een nieuwe kans voor het Festival Alarm. App dan Festivalmaand via de app van Slam. Zometeen muziek van Gordo en Reinier Zonneveld. Ook Offenbach naar Calvin Harris. Dit is Desire. Boost your-

0: Slam met Jamilia en Superstar. Good morning, het is 12 minuten over 10. Het is trouwens alweer een weekje geleden stond er de koning van de techno met zijn meest onverwachte samenwerking ooit op de Bevrijdingsfestival. Reinier Zonneveld trad op met de Josti Band. En als je dan die collab aangaat, ja, welke nummers ga je dan spelen?
1: Ja, heel divers, heel divers. Wat hebben we voor het gedaan? Twee emmertjes water halen hebben we gedaan. Maar dan echt met een dikke beat eronder. Maar ook nummers als You Raise Me Up. Ja, dat ging echt super goed. Ik heb geen fout gehoord de hele dag. Het is wel echt heel knap, hoor.
0: Ja, wat de strijders voor die vrijheid, hè? Alweer een week geleden. En als er iemand weet hoe belangrijk onze kleuren op de vlag zijn en die de kleuren altijd in hun hoofd hebben, is het wel de Josti Band, toch? Ik bedoel, rood, wit, blauw. Rood, rood, wit, blauw. Lekker gedaan. De koning van de techno, gewoon ook met de Josti Band. En hij heeft ook gezegd in een interview met Anul van onze ochtendshow, dat gaat vaker gebeuren. Je hoort hem nu, Reinier.

Good Morning slam die door de kantoorspeakers knalt. Met Joe Corey en Imanike en Head & Heart. En let even goed op, want de volgende namen die moeten nu koffie gaan halen voor jou en je collega's. Dus ga maar opstaan. Henk, Laura, Sam en doe ook maar Alejandro. En dat is uniek, want er zijn er maar 200 met de voornaam Alejandro in Nederland. Hup, koffie halen. Dit is Gaga.

0: en Awake Tonight. Met zometeen, wat is het populairste armbandje wat je deze zomer rond je pols kan dragen? Dat hoor je zometeen. En ook Just Stay komt eraan.
1: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Barucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek houden.
7: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Prachtige planten en geurende bloemen... Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
0: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
24: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
25: Goedemorgen, het is 1 minuut over 10:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een beetje koud voor 30 mei. Temperatuur schommelt vandaag tussen de, nou wat zal het zijn, de 8 tot 12 graden. Er kan een buitje voorkomen en er staat een harde wind, dus pas op vandaag. Dan de wegen af met Flitsmeister. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Opgelet op de A2 richting Echt. Een flitser bij Geleen bij 236,2. A4 Amsterdam richting Leiden bij Weteringbrug. Controle bij 19,3. A16 richting Breda bij Prinsenbeek. Controle bij 58,9. En de laatste vind je op de A28 richting Utrecht. Bij Utrecht voetjes van het gas bij 2,5. Met zometeen...
26: Slecht wegdek.
25: Mahombi en Bumpy Ride komt eraan. Dus de Flitsmeister, hou hem in de gaten. Eerst you stay. Dit is Turn the Lights Off.

Goedemorgen, Anima en Lisa, you're the bad angel. Het is natuurlijk dinsdag. En om een beetje die dinsdagdip een beetje te killen, dacht ik van, ik moet wat verzinnen om je energie op kantoor gewoon super hoog te houden. Dus ik heb lang zitten brainstormen en ik dacht, ja, dit is het. Zo hou jij de werkdag vol. Daar komt hij aan. De uit het niks megamix. Dus ik heb even zin in een klein mixje.

0: even lekker, hè? Hoppatee, om die dinsdag vol te houden. En als je nu denkt, deze tracks, ik vind die allemaal lekker, dan heb ik goed nieuws voor je.
1: De Slam Festivalmaand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Je hoorde namelijk Eli Oaks, Go To Gym, Entesia, Superstrings en Autoflower voorbij komen. En je raadt het nooit, maar die staan allemaal op Mystic Garden, The Echoes of Amsterdam, 20 juni. En het is het meest gewilde armbandje van dit moment, het Slam Festival bandje. Wij geven jou 4 tickets voor Mystic Garden als jij het festivalalarm voorbij hoort komen. Dus hoor je dat nou voorbij komen, kan je al die artiesten die je net hoorde gewoon lekker live zien, moet je alleen even Festivalmaand deze kant op sturen. Als je het alarm voorbij hoort komen, dus ben deze ochtend een beetje scherp. En voor je het weet, heb je met een plus 3'tje toegang tot Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Throwback van Faithless komt eraan. Wanneer Cyril, dit is Stumbling In.

Lekkere throwback op je dinsdagochtend bij Slam. Fateless. And God is a DJ. Zometeen nog. Camel Fat, Emma Brooke. Cola komt eraan. Dan Jason Derulo. Dit is Sexy for Me.

Zo. Slem, goedemorgen. Je moet dat ook niet doen. Cola in de ochtend. Maar voor de oren wel lekker. Cabel Fett en Elderbrook en cola hoorde je. Met nog een uurtje op de klok, dan begint hij weer. De lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze. Maar je krijgt ook nog deze.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.

0: maak stacks of a oe.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Via je smart speaker, app.

0: De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En dit was het nieuws op Slam.
1: 10 minuten over 11, dan de situatie op de weg met Flitsmeister. Die meldt 0 vertragingen, wel een aantal flitsers. Opgelet op de A7 richting Zuidbroek. Dus controleren bij hectometerpaal 218,7. De A9 dan, Haarlem-Amstelveen bij Amstelveen. Opletten bij 29,9. De A12 in de richting van Gouda bij Nieuwebrug aan de Rijn. Een controle bij 39,5. En de laatste is de A50, Zwolle-Apeldoorn. Voetjes van het gras bij Apeldoorn bij 209,4.
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap.
3: Scapino.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Jarno van der Wielen.
1: Alarm kan de hele dag afgaan. App dan Festivalmaand via de app van Slam. Zometeen Win Wonder, No Letting Go komt eraan. Ook Hugel naar Robin Schulz. Dit is Young Ride.

En de Jamaican Bamba. Die voor een, nou ja... Een stel uit Argentinië veranderd kan worden in de Argentinian Bam Bam. Tenminste, ja, gaan ze stel worden of niet? Maar ze zijn denk ik deze ochtend minder lekker wakker geworden. Er zijn een man van 55 en een vrouw van 60 opgepakt... na seks in ja, het vliegtuig gewoon op de business seats. En de eerste vlucht, het was dat moment pas, leerden ze elkaar kennen. En ze zijn opgepakt omdat mensen dachten van... ja, waarom zitten die twee zo halfnaakt op de stoelen? En hebben dus niet de vlucht afgemaakt, zijn eruit gehaald... en zitten nu in de bak vast. Ik vind het sowieso knap. Mannen van Nederland, hoe doen wij dit? Hoe heb je seks in een vliegtuig? Ik durf het niet, ik zeg het heel eerlijk. Als je tips hebt, je mag ze ook anoniem doorsturen via de app van Slam. Good morning, ik hoop dat jij wel lekker opgestegen bent vandaag... met Thomas Gray, Rumors, Martin Garrix, Matt komt eraan. Een throwback van Way Wonder, no

0: is nu eindelijk een beetje breaking news binnen. De track gaat heten Rewind Repeat It en zit er nu echt aan te komen. Sterker nog, Martin Garrix heeft al een stukje laten horen op zijn TikTok.
1: Hopefully you can hear it.

0: Slam. Hey, droom je er nou altijd van om een vriendenteam te beginnen met voetbal? Ik kan je vertellen op welke plek in Nederland je sowieso, maakt niet uit met welk team, kampioen gaat worden. Dat hoor je zo meteen. En ook Robin S. komt eraan.
1: Met Slam begint je weekend al op vrijdag.
2: Slam, niks
1: met
2: een
1: tas!
3: Slam, lekker
1: weekend! De Slam Mixmarathon. De grootste DJ's op aarde. 24 uur in de mix. Deze vrijdag onder andere

0: Mis het niet. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
16: Kippie.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Daar heb je Huub, van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij.
15: Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
19: Twee minuten over 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is fris voor halverwege mei. Het is 12 tot 13 graden. Er kan een buitje vallen en ook stevige wind waait er. En die blijft nog wel even aanhouden. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 4 tot 7. Situatie op de weg dan. Flitsmeister meldt geen vertragingen meer. Wel flitsers, opgelet op de A2 richting Utrecht bij Oudekerk en Amstel. Een controle bij 35,4. De A12 richting Gouda bij Nieuwebrug aan de Rijn. Een flitser bij 39,5. En de laatste is de A28. Hogeveen richting Meppel bij Rogat. Opletten bij 122,4.
22: Jarno van der Wielen.
19: Zometeen de populairste van deze week. De Grand Slam komt eraan. Ook Robin S. krijg je naar Haven.

populairste en meest gedraaide van deze week. Is voor een oogmeter. Uit Afrika. The Second Voice. Let Me Be. Het Grand Slam deze week. En dit is het moment als je een vriendenteam met voetbal hebt, of in ieder geval een voetbalclub, en je bent misschien wel, ja, hè, de kelderklasse, je bent gewoon vriend met de laatste plaats. Je kan kampioen worden. Want het is namelijk einde oefening voor VVSV 31. En dat is de enige voetbalclub op Vlieland. Die stopt ermee, omdat eigenlijk er werd nooit een thuiswedstrijd gespeeld. Want iedere tegenstander die had zoiets van, ja, we gaan niet helemaal met de boot naar dat eiland toe. Dus iedere keer werd er niet gespeeld. En nu hebben ze zoiets, we zijn er helemaal klaar mee. Dus er zijn geen voetbalteams meer op Vlieland. Dus ik zou zeggen, ga lekker daarheen met je team iedere zaterdag. En voor je het weet ben je kampioen. Kleine tip, toch? Hartstikke leuk. Good morning, dit is Slam met de sterkste opstelling als het gaat om muziek. Tom Dolla, Addicted to Bass, hoor je zo meteen. David Guetta, I Don't Wanna Wait. En eerst Clean Bandit en Jess Glynn. Dit is Radar Beat. Goedemorgen.

0: lunchen.
1: Zometeen begint hij. Het is 6 minuten voor 12, dat betekent de lekkerste lunchpauze.
2: Hauze in de pauze!
1: Binnen een paar minuten.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus AH Bakkersbrood La Pain Hill 2 stuks 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt op de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En dit was het nieuws op Slam.
18: Maakt het precies 12 uur, de situatie op de weg dan. Flitsmeister meldt nog één vertraging. Op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je nog een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
20: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
21: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
20: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
22: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
23: Dat is een zonnig prijsje.
22: Ja.

0: ook zo goedkoop bij Aldi? 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

Della Funk en Believe hoorde je in de lekste lunchpauze van Nederland. Met daar nog voor David Guetta en She-Wolf. En daarvoor op het meest geflopte album ooit van Michael Jackson. Maar ook het meest dure album ooit gemaakt. You Rock My World. Dat album Invincible ging niet zo goed qua verkoop. Maar goed, Michael Jackson blijft een legend. Zeker weer door die film. Tour Unlimited komt eraan. Naar de vrienden van Lucas en Steve.

Freddy Mantle, Major Lazer en Anne-Marie en Mr. Easy, Let Me Live. In de lekkerste lunchpauze van Nederland, hou ze in de pauze. En zometeen Bas Hunter, Bote Anna komt voorbij. En wat ook nog voorbij kan komen, is het Slam Festival Alarm. Dat is dus niet deze. Het is echt overduidelijk als het voorbij komt. Hoor je het voorbij komen, app Festival Maand deze kant op. En maak kans op 4 tickets voor Mystic Garden. Dat wilde ik zeggen. Echoes of Amsterdam. Scherper zijn dan ik.

0: krijg je weer een paar tellen. Tot zo.
1: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival en Perucaville. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei, jouw festivaldealer.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: BME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
13: Boekhouden leuk?
14: Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
17: When I land my best punch, you will go down.
16: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu.

0: boer wil worden?
1: Ik ben een boer in opleiding, laat ik het zo zeggen.
0: Oké.
1: Ik wil het graag allemaal leren.
0: En wat ben je nu aan het verbouwen dan op de grond, waar ook dan de beach worden gemaakt? Is dat dezelfde...
1: Ja, dezelfde grond waar de beach worden gemaakt. Heel goed. Een moestuin, dus daadwerkelijk bieten.
0: Kijk!
1: Ja, beets en bieten worden de hele weg verbouwd. Maar ik ben met kippen bezig, ik wil koeien.
0: Flink in de

lekker luisteren naar de lekkerste lunch, onder andere door Willem Lucas op de golfbaan. Ricardo die stuurt de foto, raad maar. Dat is de IKEA, onmiskenbaar. Als je de tent afbreekt met House in de Pauze, kan je me gelijk weer zelf in elkaar zetten. Dat is top. Het laatste staartje van dit uur met zometeen Regard, Troye Sivan, Yul komt eraan, Captain Hollywood Project, More and More. En dit is eerst Lekker uit Roffa, Seven Alias.

0: Van Empelen.
1: Ja! Dat wordt waanzinnig. Onder andere de Black Eyed Peas, Snap, Ava Max. We hadden een gesprek over Michael Jackson, over die film. Ik merk sowieso de laatste tijd dat meer mensen praten over series en films de laatste tijd.
0: Ja, dat is echt zo, ja.
1: Aanraders en zo, waar je heen moet. Hey, wat anders. Want je bent vrijgezel, toch, tegenwoordig?
0: Ja.
1: En je hebt een knappe buurvrouw en die wil met jou afspreken, maar jij weigert. Wat zit er achter?
0: Ik heb wel wat gedronken, maar ze geeft dan van die hints, weet je wel. Van, zullen we bij jou nog even wat kijken en zo?
1: Maar dat weiger je.
0: Ja,
1: dus
0: dat wil ik, dat wil ik nog even niet. Nee.
1: Waarom dan?
0: Ja, gewoon. Ik zit niet in die... Niet het hele leven draait om krikken, Thomas van Empelen.
1: Oh, je zit je me zo vies weer neer te zetten. Hey, daarover gesproken, zometeen de eerste in House in de Pauze, uur 2, is Deep in Your Love van Alok en Bieber werkzaam.
0: En dat bedoel ik.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Via je smart speaker, app, internet.

0: aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Chesto kreeg bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tijalf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tijalf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En dit was het nieuws op Slam.
1: En dan even kijken waar het minder bewegen op de wegen is. Flitsmeister meldt 3 vertragingen langer dan 10 minuten. Of van 10 minuten A12 Lunette Oude Rijn. Voor Oude Rijn hoofdrijbaan daar 40 minuten extra. De A12 richting Oude Rijn. Voor Oude Rijn over de parallelbaan nog eens een keer 11. En de A37 richting Duitsland. Daar grenscontrole 11 minuten.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

Wat een wereldplaat dit. Ik word je zo vrolijk van. Superfly, Moving Too Fast was slim. En met Hitster had ik misschien wel 2007 ingevuld. Toch is het 2006. En dat had ik kunnen weten. Ik heb deze track nog gedownload naast wat, ja, wat filmpjes. In 2006. Voordat ja, BT Junkie had je toen nog. BitTorrents, de Pirate Bay. In 2007 ging doorbreken. Uiteindelijk weten allemaal door illegaal downloaden uit welk jaartal het werk komt. Dat was vroeger zo. DJ Pijlstar komt eraan. Rainbow in the Sky. Eerst Tom Grennan. Dit is Don't Break the Heart in House in de Pauze.

0: een van de meest chille tracks die Calvin Harris ooit heeft gemaakt met de Frank Ocean Slide.
1: In de pauze.
0: En we zijn nog niet klaar. Nog een half uur hits in de mix. Wat dacht je van Chris Brown, zometeen de LSDJ Deep Blue Something. En Gigi D'Agostino zometeen hoop te doen.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hé, hey, bedankt.
6: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
13: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
25: Kippie.
26: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
27: Dat is een zonnig prijsje.
26: Ja, zo goedkoop.
28: Dat gaan we vieren.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Houd ze in de pauze.
0: Wat gaan we draaien? Wat gaan we draaien? Dat hoor je zo meteen. Eerst nog even het Weer Online weerbericht voor je. Het is vandaag 12 graden met af en toe wat regen. Dat is je opgevallen, denk ik. Af en toe ook wat zon. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. Dan langs de vertraging. Daarvoor moet je op de A1 zijn. Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Hoevelaken. Ongeluk gebeurt 23 minuten. Met zometeen Alice DJ, Chris Brown. Maar eerst Gigi D'Agostino. Dit is L'Amour Toujours in het laatste half uur. Van die oh zo lekkere lunch. Dit is officieel de lekkerste lunch van Nederland. House in de pauze.

genres in de mix. Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Dit is het laatste half uur voor de dinsdag. Hou ze in de pauze. Oftewel, hier krijg je de meeste pauze. Iedere dag tussen 12 en 2. Zometeen Armin van Buuren. Eerst een andere grote Nederlandse naam, namelijk Ferry Korsten. Eind jaren 90 was alles met computers mega hip, want alles werd gedigitaliseerd. Daarom heette die toen System F Out of the Blue bij Slum.

Sander van Doorn, Devious en Gold Skies hier bij Slam. Hoeveel goede acts ken je nou eigenlijk uit België? Oké, Lasgo hebben we. Ja, Peter Lutz. Oké, zit er wel heel erg in de muziek. Stromae. Meteor, de zanger. Ja, je moet ervan houden, maar toch. Ja, en deze gast dus. Hij komt uit het Franstalige gedeelte van België. The Magician. Goeie track dit in House in the Pause. Sunlight met Years and Years.

0: applaus in de pauze. Applaus voor mixteres Elaine Tiele. Morgen 12 uur, nieuwe editie. Coming up. En we gaan gewoon door met goede tracks. Junior Jack zo meteen de bounce up. En de man met het sickje, Pitbull. Mr. 305 komt eraan.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Only. Geisha. Zozo. Red Button. JDY. Vero Moda. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Nog een keer. Papa, sneller.
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
0: Voor de makers.
14: Praxis.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
9: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
20: Kippie.
21: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Jurgen van der Meijs. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt het aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel. Iets over twee. Situatie op de weg. Flitsmeister meldt 3 vertragingen nog steeds vanaf 10 minuten. Eerst op de A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Hoevelaken. Ongeluk gebeurt inmiddels 40. A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. 11 en de A37 nog steeds richting Schadedeutschland. Controle daar 14 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
8: Boost. Boost your summer.
9: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
1: Hou het alarm in de gaten.
9: Thomas van Empelen.
1: En muzikaal zit je ook hier geramd. Zometeen de man die het kale hoofd in het sikje weer populair heeft gemaakt. Pitbull, de bouwstaar komt eraan. Eerst Junior Jack en Stupid Disco.

0: Pitbull, Neo, Everjack, Nayer en Give Me Everything. Wat een heerlijke plaat met heel veel helden uit de Tens en Zero's. Ja, en ik hoor Everjack al luisteren in de auto. Nee, Everjack, jij doet er nog steeds toe. Maar Neo en Pitbull die zijn wel een beetje geweest. Maar dat is oké. Tenminste, ik zeg geweest. Als je kijkt naar de cijfers is dat niet het geval. Pitbull staat 15 juli deze zomer in de Gelderdoom. En hij is terug, letterlijk, met zijn tour. I am back. Ik zal eens kijken voor een ticket bij Pitbull. Wat denk je dat het kost? Pitbull, een avondje Pitbull. Lekker staan daar. €126. Dat is wel in de resale, dus iemand zal er nog een tientje op pakken. Maar toch, ik vind dat best wel duur. En tegelijkertijd is hij natuurlijk wel de held van heel veel jonge kinderen tegenwoordig. Die guy op TikTok hebben ontdekt. Met al die leuke hitjes en het sikje en het kale hoofd. Het is zelfs zo dat bij carnavalshops, heb ik gehoord, nu extra veel van die bald caps te vinden zijn om uiteindelijk naar zijn concerten te gaan. Hoe goed is dat? Hey, zometeen Disco Lions komt eraan. Eerst de Grand Slam.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Medusa en Henry Camomile. Don't wanna go home.

Slam daarom ook. The Second Voice. Let Me Be. En die guy die het heeft gemaakt, ja, het is een beetje een onderwerp waar moeilijk over gesproken wordt, merk ik ook achter de schermen. Maar het is dus wel zo. Hij heeft dus echt een AI-tool gemaakt om deze track te maken. En is dat erg, is de grote vraag. Ik denk het niet. Hij heeft de melodie bedacht, de zanglijnen, en hij heeft dan met AI samen dan de hele track gemaakt. Ja, het is gewoon zoals we allemaal ongeveer half ons werk doen, volgens mij, toch? Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ja, ik zit nog niet helemaal goed in de AI-bubbel qua audio. Het enige wat ik met de Suno, die AI-muziek-app, heb kunnen maken is dit tot nu toe. Ja. De buurman is een lul. Olé. De buurman is een lul. Zing lekker mee. De buurman is een lul. Olé, olé. Ja, ik moest even van me afschrijven dat ik moe word van de bovenburen. Dat klinkt altijd alsof ze aan bolen zijn. 'S Ochtends vroeg om 7 uur. Dat is mijn gebruik met AI met Suno. Zo meteen Junior, Senior, Move Your Feet. Eerst Disco Line, Slam. Disco.

0: Junior Senior, Move Your Feet. En we begonnen het uur met Junior Jack Stupid Disco. Ik vind die twee platen altijd mega op elkaar lijken, maar wel gigantisch goed ook. Zometeen bij Slam natuurlijk meer hits. Wat dacht je van artiesten als BB Rexha, The Chainsmokers en Bakermat. En binnenkort zwart-wit chips in de supermarkt.
1: Yeah. Met Slam begint je weekend al op vrijdag.
2: Slam Mix Marathon!
3: Slam, lekker weekend!
1: De Slam Mix Marathon. De grootste DJ's op aarde. 24 uur in de mix. Deze vrijdag onder andere.

0: Vloerplaatgamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boekhouden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs. Of ga naar beterbed.nl.
4: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
8: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen.

0: Dus opgelet, nu
1: Big Deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Het is 2:30 geweest, weer online weerbericht voor je. Het is best wel fris, 12 of misschien zelfs 13 graden. Aardig wat wind ook nog wel, minder dan gisteren gelukkig. Af en toe wat zon, veel regen en vanavond dan neemt het aantal buien toe. En dan morgenochtend is het ook nog het geval trouwens. Morgenochtend ook nog regen dus. Dan even kijken naar de wegen, van regen naar wegen. 12 minuten, vanaf 12 minuten de top 3. A1 Apeldoorn Amersfoort, voor Hoevelaken 3 kwartier. De A4 Amsterdam Den Haag, voor Leidschendam 14. En de A37 richting het Duitse Meppen, jawohl. Voor Duitsland daar 12 minuten grenscontrole.
3: Thomas van Empelen.
2: Hoe zit het nou met die zwart-wit chips? Vertel het je zo meteen. Chainsmokers komen eraan. Eerst Bieber Rexha, New Religion, Slam.

altijd lekker een toeter op de dinsdag. Bakermat, Mr. Positivo. Het is misschien wel stiekem manisch, maar ik denk het niet. Altijd vrolijke muziek. Bakermat, Rani en I Love Life. Hey, dan chips in zwart-wit. Wat is er aan de hand? Daarvoor moeten we even naar Japan namelijk. Ja, weer een geval van de straat van Hormuzsluiting. Wat is het probleem? Beetje scheikundig allemaal, maar een stofje genaamd nafta is niet beschikbaar. En dat wordt dan gebruikt voor oplosmiddelen en het harsen om de verpakkingen van de chips lekker fel te drukken. Dus nu in Japan is de grootste chipsfabrikant daar allemaal verpakkingen van chips die sowieso wel verkopen. Dat zeggen ze zelf ook. Die worden toch wel gekocht. Die worden nu in zwart-wit gedrukt door de oliecrisis. Wat dan wel bijzonder is. Dus eigenlijk wat je dus krijgt zijn dus zakken chips voor een uitvaart. Ja, zo ziet het eruit. Chips in rouwstand. Zwart-wit verpakking. Zie je lezen al in zwart-wit? Nou ja, wie weet gaat het gebeuren. Hey, dit is Slam met lekker veel muziek op de dinsdag werkdag. Gigi.

bovengemiddeld zit ik niet te luisteren naar teksten vaak. Daar ben ik toch dan echt een man voor. Het gaat erin en het gaat eruit tegelijkertijd, maar ik zat even te luisteren. I'll save my love for somebody else. Een hele theatrale manier om te zeggen dat het eigenlijk niet werkt, toch? Ik kan ook gewoon zeggen, hé joh, ik voel hem niet of zo. Maar ik spaar mijn liefde op voor iemand anders. God. Die ik weer vind. En Kygo Khalid, Save My Love bij Slam. Hits op je dinsdag, wat dacht je van deze? Dit is Getta.

Het had een kind van Guetta kunnen zijn. Kim Petras en When We Were Young, The Logical Song. Zometeen een nieuwsbericht over... die heeft te maken met deze tune wel. Ja. Over de drugsbaronnen en hun gekke hobby's. Dat zometeen. Dat heeft dus niks te maken met drugsgebruik van deze drie. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money.
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
22: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
24: Hé, hey, bedankt.
23: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met 1 jaar verlengd, tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Dan het weer van Weer Online. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is 1 graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Een dooie in de Jordaan, dat is toch wat hij zegt. Ja, dat is toch mijn achtertuin, weet je wel. Dat is toch een beetje grimmig om te horen dat er een dooie gevonden is. Maar goed. Hey, eens even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister, die weet waar het vast staat. Langer dan 13 minuten op 2 plekken in Nederland. A1 Apeldoorn, Amersfoort, Hoevelaken 32. En de A9 Diemen Alkmaar voor Schiphol-Oost. Ongeluk gebeurt 1/2 uur extra. Dus mocht je je vliegtuig moeten hebben, ga op tijd, denk ik dan.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
21: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
24: Kippie.
21: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Thomas van Empel.
2: En ik heb 4 tickets liggen. Die gaan er de komende 2 uur ergens uit sowieso. Dus blijf bij Slam. Zometeen dat Narcos bericht. Bizar lijp. Eerst Tim Burke onder andere. Dit is Bromance bij Slam.

0: Ja, B.O.B. Bruno Mars en Nothing on You op de dinsdag werkdag van Slam. En dan een bericht in de categorie dit. Narcos, een van de beste series van Netflix die ik... Dat moet ook weer terugkomen, zoiets trouwens. Ja, niet het geweld wat erin zit, maar wel de serie aan zich. Die kwaliteit, dat sfeertje, lekker die filter van Mexico. Altijd een beetje gelig op de buis. En soms ga je ook denken van... Ja, je weet dat mensen lijp kunnen zijn, maar als je het dan weer leest... of jij zo meteen hoort, dan denk je weer van... oh ja, mensen zijn echt heel lijp. Dit bericht wat vandaag in het nieuws is. Bij een arrestatie is een bendeleider in Mexico opgepakt. En daarbij zijn ook huisdieren in beslag genomen. Het gaat om 7 tijgers die leefden in een kooi. Dat is te zien op beelden bij de Mexicaanse autoriteiten. De politie arresteerde in het noordoosten van het land... de 39-jarige José Antonio Cortés Huerta. Hij wordt gezien als de leider van een hele grote drugskartel. Bij zijn aanhouding nam de politie conti verschillende zaken in beslag. Vuurwapens, drugs, auto's, motoren, contant geld en dus 7 tijgers. En ik hoor je denken, ah wat leuk, want de ene heeft katten, de ander wil tijgers graag hebben. Nou, die tijgers worden dus heel vaak gezien in de Mexicaanse drugswereld als statussymbool en afschrikmiddel. En bij dit afschrikmiddel, daar wordt het pas echt lijp. En namelijk, dit gebeurde blijkbaar heel veel. En ik heb het niet voorbij zien komen met Narcos, maar het gebeurde heel vaak vroeger. En misschien dus nog steeds wel. Is dat tegenstanders, die worden neergeschoten of opgepakt van het kartel. Die worden dus dood of levend aan tijgers gevoerd. Dat is lijp, hè? Ja, als je even dacht dat we allemaal vredelievend op de wereld zijn... dan word je weer eventjes in je gezicht genept met dit bericht zo. Dus oftewel, mocht jij tegen het kartel zijn in Mexico... kan je dus zomaar voer zijn voor tijgers dus blijkbaar. De lieve 7 tijgers die worden opgevangen ergens. En op zich, ja, tijgers, het is altijd wel goedkoper dan zoutzuur natuurlijk in Mexico waarschijnlijk. Dat is toch bizar, toch? Hey, zo meteen op je radio, Huntrix, Guetta, Golden komt eraan. Eerst nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: James Hype. Be mine.

0: pop icon, zoals ze wordt genoemd. Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij Slam. Zometeen ja, gaat er misschien wel een hoogtepunt in de Slam Festival maand komen. Namelijk jouw winst op tickets voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Je kan erbij zijn, hoor je het festivalalarm afgaan.
1: Dat duurt nog een kwartiertje.
0: App dan festivalmaand deze kant op in de Slam WhatsApp. Wat ik net heb gezegd, heb je niet gehoord. Dat mag namelijk eigenlijk niet. Ik wil je toch een klein beetje helpen. Maar dus een kwartiertje, dan gaat het gebeuren. Hoor je het festivalalarm voorbij komen, app dan festivalmaand deze kant op. En je radio is een feestje. Zometeen met Justin Timberlake, Calvin Harris, de nieuwste en Offenbach.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
18: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Iets over 3:30 weer online weerbericht voor je. Af en toe wat zon, vooral dikke wolken. Een graad of 12 morgen, dan gaat het opnieuw fel regenen met kans op hagel en onweer. Dan een graadje eraf, namelijk 11 graden. Had je misschien zelf al uitgerekend. Dan even kijken naar de drie langste vertragingen. Middagspits bijna begonnen, 100 kilometer. Dit zijn ze vanaf 18 minuten. Beginnen met de A1 Apeldoorn naar Amersfoort. Voor Hoevelaken een 30 minuten extra over 6 kilometer. A9 Diemen Alkmaar voor Schiphol-Oost. Ongeluk gebeurt 30 minuten. En A12 Utrecht Oberhausen voor Velperbroek vanaf Arnhem-Noord. Daar 18 minuten.
20: Thomas van Emden. Timberlake.
21: De nieuwste van Calvin Harris zometeen. Best wel een leuk plaatje. Satisfy komt eraan. Justin Timberlake, eerste Offenbach. Dit is Miles Away.

Deze zangeres nog van Can't Deny. Jessie, de nieuwste Calvin Harris en Satisfy. Had ook zomaar de Grand Slam kunnen zijn, maar toch is de stuiver anders gevallen. Beetje laser op de dinsdag van Slam komt eraan. Cold Water na de Swedish House Mafia. Wait so long, Slam.

jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook als

0: Usher.
1: Zou het gebeuren dat de moeder dan tickets voor je regelt en dat ze dan zegt van, je wilde graag naar Usher, toch? En dat ze dan tickets koopt en dan tickets voor Isabel Usher. Nog steeds leuk, maar wel anders. Komt goed bij Slam. Dan gaan we even naar de portemonnee van Chesto. Ja, daar gaat heel veel geld in namelijk. Hij krijgt namelijk 17 miljoen euro. Na verkeerd advies van zijn advocatenkantoor had ermee te maken dat hij te lang in Amerika zat, waardoor hij belasting moest gaan betalen en dat zou miljoenen schelen. Uiteindelijk heeft het advocatenkantoor dus nu 17 miljoen euro moeten betalen, plus de proceskosten van 35.000 euro. Oftewel, de zaken gaan weer goed voor meneer Chesto. Of Thijs eigenlijk, voor Intimi. Dit is de business hier bij Slam. Let's go.

Dinsdagmiddag Slam, Thomas hier en Chesto, de business. Zometeen, ja, wereldwijd wordt Toyota het meest verkocht. Maar wij in Nederland zijn weer lekker eigenwijs. Wij hebben een ander merk op nummer 1 staan. Wat is het populairste automerk in Nederland? Jordan

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersbrood Lepin Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
7: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes! Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt.
8: Yes!

0: Maak stacks, zilver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hé, hey, bedankt.
6: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. En ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboudziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het Hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het nieuws op Slam.
15: Dankjewel. Iets over 4. Situatie op de weg. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. We beginnen met de A1 Apeldoorn Amersfoort. Voor Barneveld daar 26 minuten. A9 wil je ook niet instaan. Voor Schiphol-Oost vanaf het AMC ziekenhuis. Ongeluk gebeurt 38 minuten richting Alkmaar. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek 19. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond aansluiten in 20 minuten.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
17: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
0: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zoveel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
18: Boost. Boost your summer.
19: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Thomas van Empelen.
15: Vier tickets voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Festival Alarm horen is appen. Festivalmaand deze kant op, zo simpel is het. Maar ja, wanneer is die te horen, dat alarm? Goeie vraag eigenlijk, wanneer? Ja.
19: De Slam Festivalmaand. App nu Festivalmaand met de Slam app. En win tickets voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.
15: Duidelijke boodschap volgens mij. Wie weet spreek ik je zometeen. Ook zo, Just komt eraan, Turn the Lights Off. Eerst een toptester dit, hij zegt. Wat een plaats. Scooter, dit is Friends.

0: Just Jackstyle, John en Turn the Lights Off bij Slim. Ja, ik heb het alarm toch laten afgaan. Ik denk, laat mensen gewoon nog even extra wachten voor die grote tickets voor Echoes of Amsterdam.
1: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Ja, even kijken in de grote tombola van mensen die allemaal Festival Maand hebben geappt. Zo, ik plak een telefoonnummer in onze telefoon. En dan wordt er digitaal gebeld met iemand die dus Festival Maand heeft geappt vanwege het alarm wat te horen was.
2: Ja, met Ahmed.
0: Hey Ahmed, met Thomas. Hi.
2: Hey Thomas.
0: Hey. Wat voor werk ben je aan het doen op dit moment? Volgens mij ben je nog aan het zit je in de auto of zo.
2: Klopt, inderdaad. Ik ben aan het rijden.
0: Wat voor een werk doe je?
2: Ik? Ja. Ik werk voor, ik ben renmeester.
0: Renmeester?
2: Ja.
0: En wat dat is?
2: Grondzaken.
0: Grondzaken. Kijk eens, nou jij gaat wat grond verzetten, denk ik. Hey, ik heb goed nieuws. Devious One, wat is het? Super Strings, Eli Oaks. Je gaat ze allemaal zien met drie vrienden. Jij bent erbij. Echoes of Amsterdam.
2: Lekker. Dat is wel in de papi. Let's go. Heerlijk.
0: Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Drie tickets zijn voor jou. En dan wil je nog even één keer een hele grote gasoline papi eruit gooien.
2: Jazeker, let's go, gasoline papi! Let's go!
0: Gefeliciteerd!
2: Thank

0: Met en Lavinia. Wat, ik ken haar niet, maar het klinkt als een hele mooie Oost-Europese vrouw. Shadows bij Slum.
1: Thomas van Empelen.
0: Slum. Ja, en af en toe komen er nog van die lijstjes naar buiten over verkoopcijfers van vorig jaar. Want goed, die moet ook allemaal uitgerekend worden wereldwijd. Dat is een aardige calculatie, kan ik jou vertellen. En wat blijkt wereldwijd is Toyota toch wel het nummer 1 automerk in 61 landen in ieder geval. Verenigde Staten, Japan natuurlijk, Saoedi-Arabië, Australië, Thailand, Zuid-Afrika. En dan toch in Europa zijn we allemaal lekker eigenwijs. Bijvoorbeeld Volkswagen is het nummer 1 merk in Duitsland. Niet in Nederland trouwens. Renault in Frankrijk. Fiat heeft het een monopolie. Nou ja, of in ieder geval de nummer 1 positie in Italië. Dacia, een goedkope versie van een Volkswagen in Roemenië. Maar wat is dan de nummer 1 van Nederland? Wat is het best verkochte automerk? Het antwoord heb ik hier voor je. Het is, ja, zoals we zijn, zuinig eigenlijk ook wel. Maar wel veel waar voor je geld. Namelijk een... Het is niet heel sexy, maar het is wel gewoon het antwoord. Een Kia is het nummer 1 automerk van Nederland vorig jaar. In ieder geval in de verkoopcijfers. Zometeen bij Slam, nieuwe editie van... Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welke werk je doet. We gaan weer beroepen raden na onder andere deze...

0: Ik kan wel zeggen dat je met de energie naar huis toe gaat. Hij zegt Special D en Come With Me bij Slam. Scooter hadden we ook al ongekend. Hey, lekker. Hey, dan naar de telefoon, namelijk voor... Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Wouter aan de telefoon, 40 jaar uit de Rijswijk. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Zeg ik dat goed, Rijswijk? Of moet ik het anders...
1: Rijswijk, ja, een beetje op z'n Haagse, Rijswijk.
0: Wouter, wat zeg jij wel 100 keer op een dag zonder te zeggen welk werk je doet?
1: Pas op, doe voorzichtig, hou vast.
0: Ja, ik denk dat ik het weet. Dus ik ga het niet zeggen deze keer. Maar mensen kunnen meeraden in de Slam WhatsApp. Wat voor werk doet Wouter? Dus pas op, voorzichtig, let op, hou goed vast. Ja, oké. Heb je een auto van de zaak?
1: Ik heb een auto van de zaak, ja.
0: Ja, oké. Okay. Verdient het gemiddeld of bovenmodaal, ondermodaal?
1: Nou, ja, wel bovengemiddeld.
0: Echt waar?
1: Zo zeggen.
0: Oh, lekker. Wat goed, Wouter.
1: Ja, jawel, jawel.
0: Het is je gegund, Wouter.
1: Het verdient goed. Ik heb niks te klagen.
0: Lekker. Welk beroep heeft Wouter? Nog even één keer. Wat zeg jij 100 keer op een dag?
1: Pas op. Voorzichtig. Hou vast.
0: Oh, ik wil dit niet met jou doen, denk ik. Maar goed. Hey, het antwoord. Zometeen. Wouter, we gaan jouw beroep proberen te raden in de WhatsApp van Slam. Kom vooral door.

0: de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
18: Kippie. Keukenkopers, opgelet! Nu!
19: Big deals bij Keukenconcurrent!
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Schoon en fris, nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag.
0: En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is iets over 4:30. Weer online weerbericht komt eraan. Eerst even nog even naar Wouter, want het goede antwoord zit nog niet in de WhatsApp van Slam. Vertel nog even één keer. Wat zeg jij wel 100 keer op een dag op je werk?
2: Hou vast. Pas op. Doe voorzichtig.
1: Ja. Nou ja, Wouter, we gaan jouw beroep proberen te raden. Wat doet Wouter voor werk? Laat het weten in de WhatsApp van Slam. Dan je weerbericht. Regenachtig, klote weer, af en toe wat zon. Morgen een graad eraf en opnieuw regen helaas. Vooral in de ochtend. En dan even kijken naar de wegen. Van de, ja, regen naar de wegen. Het is niet anders. 350 kilometer op dit moment. Dit zijn de langste drie. Beginnen met de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Bergen op Zoom. Daar is een ongeluk gebeurd. De afrit is dicht. Keren bij Bergen op Zoom Noord. Afrit 27. 51 minuten maar liefst. Klinkt alsof de weg dicht is daar. De A9 Diemen ook maar voor Schiphol-Oost. Ongeluk gebeurt 50. En de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom. Voor Bergen op Zoom daar 50 minuten.
7: Thomas van Empelen.
1: Wouter zegt dus heel vaak pas op voorzichtig.

0: Sit and Fish and Blurred bij Slam.
1: Thomas van Empelen.
0: Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Vandaag in de hoofdrol Wouter, 40 jaar uit Rijswijk.
2: Dat klopt.
0: Ja, je bent op dit moment ook nog aan het werk. Dus wat we net even heel kort hoorden tussendoor zou een aanwijzing kunnen zijn ook van jouw werk.
2: Voorzichtig jongens. Voorzichtig, hou vast. Oké.
0: Ja, dat zijn de woorden die jij... Nog even één keer, wat zeg je wel 100 keer op een dag?
2: Hou vast, voorzichtig, pas op, kijk uit.
0: Ja, Appie die zegt buschauffeur, is dat goed?
2: Oh, nee, zit ook niet in de buurt.
0: Giorgio stuurt het volgende in.
3: Ik ga dit keer voor kliminstructeur.
0: Kliminstructeur, hou vast, dat snap ik
2: allemaal. Klimmen, ja, dan moet je je wel goed vasthouden, ja. En voorzichtig doen, maar nee, dat klopt niet.
0: Kieran gaat voor toiletjuffrouw. Van voorzichtig, let op, hou vast, je leuter, hou vast.
2: Wel goed bedacht.
0: Niet goed, begrijp ik. Jeroen zegt regisseur van een gay pornofilm. Ook niet goed, denk ik.
2: Nee.
0: Jan die zegt glaszetter.
2: Nee, ook niet.
0: Gymleraar, klimbegeleider.
2: Nee, ook niet.
0: Een eigen rijschool komt ook nog binnen van Niels.
2: Hou vast, pas op. Nee. Komt ook niet in de buurt.
0: Er zijn nog meer antwoorden binnengekomen. Het is niet geraden. Zeg het maar, Wouter. Wat voor werk doe je?
2: Nou, helaas. Ik ben verhuizer.
0: Ja, ik wist dit al een klein beetje van jou. Omdat ik je eerder aan de lijn heb gehad. Maar pas op. Ja. Voorzichtig, let op, hou vast. Je bent op dit moment aan het verhuizen. Waar gebeurt dit?
2: Yes, ik sta in, hoe heet dat dorpje zo? Reewijk geloof ik, Reewijk. Ja, Reewijk zijn we aan het verhuizen.
0: Hey, het gaat ook wel eens fout, denk ik, hè? Wat is de grootste fout die je hebt gemaakt met verhuizen ooit? Ik bedoel, dat kan gebeuren.
2: De grootste fouten. Ja, nou eigenlijk niet heel veel. Maar er wil nog wel eens een spiegeltje breken. Of wat glaswerk in dozen kapot gaan als de klant het niet goed heeft ingepakt.
0: Ja, precies. We gaan wel bij de klanten leggen natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Gelijk afschrijven.
0: Hey Wouter, dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, graag gedaan. Iedereen een fijne dag. Hoi.
0: Dit is Slam op dinsdagmiddag met nu Medusa. Dit is Fire.

Stay It Right bij Slam. Vanavond is het Songfestival, las ik net trouwens. Ik wist het helemaal niet. Ik heb even zitten kijken naar alle tracks die voorbij komen vanavond. Voor een deel in ieder geval. En deels ook nog later in de week. Het is allemaal niet goed. Luister even mee. Dit is wel een van de instellingen. Wij zeggen iets van Griekenland. Dit is Nan Alice. Je mist er geen reet aan. Je kan lekker

Jennifer Lopez, Guetta en Save Me Tonight. Patrick gaat zo meteen in de middagshow vertellen hoe hij zijn beenhaar epileert. Nee, dat niet, maar het wordt een hele gevulde show, heb ik gehoord. Onder andere de dagrep van Erik Jan. Wat zit jij te lachen? In ieder geval, de dagrep natuurlijk zo meteen met het laatste nieuws erin.

0: Shinjuku. Frankie Bizardo op de zender zometeen. Blijf erbij. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
14: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
13: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
14: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
15: Dag liefie, mama houdt van jou.
14: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
16: Zin in een koffietje?
14: Ja, lekker.
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touw echt Bert strikt.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
22: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Martijn Richters. Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Martijn, dankjewel. Het is 5 uur geweest. We zijn er weer, jongens. Nieuwe middagshow zometeen. Gezellig. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 103 vertragingen. Bijna 400 kilometer in Nederland. Het is best wel druk. Dit zijn ze vanaf een half uur of langer. A9 richting Alkmaar tussen het AMC-ziekenhuis en Amstelveen. Door een auto met pech daar 40 minuten. A12 richting Den Haag tussen Lunette en Harmelen. Parallelbaan daar 37 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Grijshoort en Velperbroek. Auto met pech kost je dan een half uur. A28 dan richting Zwolle tussen het Harde en Brugkatenveer 2. 3 kwartier. En de laatste in het overzicht is de A325 richting Arnhem en Velperbroek. Tussen Elden en Presikhaaf. Daar 50 minuten vertraging.
2: Lekker petje. Flitsers A1 Amsterdam naar Den 11,6. A4 Leiden Amsterdam bij Roelandshaarveen 23,2. A10 Zeeburgtunnel Diemen 9,3. En de laatste A20 Gouda Rotterdam 31,4.
1: Dankjewel vriend. Macklemore, Ryan Lewis, Kent Holders, hoor je zo.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Jongens, kijk eens wat hier.

0: summer.
1: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: Volgens mij mogen wij vanmiddag 4 tickets weggeven voor Mystic Garden Echoes of Amsterdam, toch Jul?
3: Zeker!
2: Ja, welkom bij een nieuwe middagshow. De dagrep van Erik Jan, hoor je zometeen.

0: Een weekend wat echt niks overtreffen kan. Nou ja, behalve die gigantische, magische middagshow.
1: Ja, daar zijn ze weer hoor. De middagshow met Erik-Jan, Patrick en Julia. Hoe was jullie weekend? Jojo!
2: Patrick, Erik-Jan en Julia.
3: Ja!
4: Waar onze luisteraars zitten, maar het is toch dinsdag vandaag?
3: De week is weer begonnen. Hoe was jullie weekend?
4: Hoe was jullie weekend? Ja, het is toch dinsdag vandaag?
5: Het is zeker dinsdag vandaag.
4: Oké,
5: okay,
4: nou, een hoop verwarde mensen in de slam hebben. Het was niet eens een Pinksterweekend en zo. Hoe kan dat nou weer?
3: Zo.
4: Natuurlijk sowieso wel een gekke week, want donderdag is weer een vrije dag. Zijn we dat al van op de hoogte?
5: Hemelvaart, ja.
4: Donderdag is het hemelvaartsdag.
5: Ja, en als je dus niks te doen hebt op donderdag, kom lekker naar de rollende keukens.
4: Daar gaat ze weer.
3: Oh, vertel joh, wat ga je doen?
5: Ja, ik sta weer met de oesterkraker, weer met ons kraampje.
3: Bij de rollende keukens in
5: Amsterdam.
4: Jo heeft een bijzondere hobby. Ze vindt natuurlijk radio maken, vindt ze leuk. Dat doet ze met alle liefde. Ja. Daar krijgt ze voor betaald. En dan gaat ze één keer in de zoveel tijd, als ze weer een vrije dag krijgt van kantoor, dan gaat ze oesters staan verkopen.
3: Lekker schat. Met onze
5: Amsterdam. Met onze André.
4: Krijg je ervoor betaald ook?
3: Ja, nee. En niet te zuinig.
4: Nee, gewoon helemaal nee. Krijgt ze niks voor betaald.
5: Nee, dit is hartstikke leuk om te doen.
4: Nou, dat is toch helemaal niet leuk.
3: Liefie lul is zo, je pakt op één dag daar zo meer dan een week hier. Dus...
4: Nee, ik vind het leuk, joh, dat jij zo'n extra hobbytje erbij hebt.
5: Nou, kom je langs.
4: Ja, zeg maar tuinieren, wat Erik-Jan als extra hobby heeft, dat heb jij met oesters.
5: Kom je langs.
4: Ik hou niet van oesters.
3: Ik ook niet. Oesters.
4: Ik vind het helemaal niet lekker.
5: Nou, je kan toch langskomen?
4: Ja, dat doe ik het voor jou. Maar
5: ja, natuurlijk doe je. Het doet alles voor mij, Patrick.
4: Ja, oh, oké, sorry hoor.
5: En jij ook, Erik-Jan.
3: Okay.
4: Het is dus dinsdag, even voor de goede orde, 12 mei vandaag. Het is de Slam Festival maand, jongens.
3: Lekker.
4: We hebben ook inderdaad vanmiddag weer tickets liggen. Niet één, niet twee, niet drie. 4 tickets, maar liefst.
3: Lekker.
4: Voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Jij kan erbij zijn. Onder andere Eli Oaks, Go To Gym, treedt erop. Superstrings, Rosie, is ook te gek. Let op het festivalalarm. Dat is alles wat ik nu kan zeggen. Dus let op het festivalalarm, hoor je die voorbij komen. Dan heb je festivalmaand.
3: Millennials, jullie zijn millennials. Hebben jullie robotstofzuigers thuis?
4: Nee, ik wil er wel graag heen.
3: Dan zijn jullie een van de weinigen, want die dingen zijn explosief qua verkoop gestegen.
4: Oké. Okay.
6: What do you have for me?
7: I got news for you.
6: What?
8: Goedemiddag. Here we go again.

0: koekjes kunnen likken. Ja, die robots zijn eigenlijk echt een vieze rikken. Dus jullie hebben geen robot.
1: Ik vind jouw robotimitatie echt het leukste wat ik vandaag gehoord heb, denk ik.
0: Dank u.
1: Nee, ik zou heel graag eentje willen, maar ik denk dat het alleen handig is als je een gelijkvloers huis hebt, toch?
2: Hij kan niet de trap op nemen.
1: Nee, daarom. Dan moet je naar boven tillen.
0: Stop, stop. Dan loopt achter de feiten aan. Ja, die is ook al op de markt.
1: Zijn China. Die daar?
0: Gewoon trapje oplopen.
1: Hou op.
0: Ja, biedi, biedi, biedi. Komt hij aan. Maar geen hoekjes.
1: Okay. Onze Noenoe is er ook weer bij vandaag. Lekker, oké. Okay. Een grote ergernis op vakantie. Je krijgt er binnenkort een boete voor. Wat het is, hoor je zometeen hier bij Slam in de middagshow. Nou, Frankie Rizzardo.

0: Love You More. Henry, wat vind je ervan?
1: Lekker uit je stekker.
0: Zo is het.
2: De Slam Middagshow.
0: Bijna 6:30, welkom bij Slam. Dit is de middagshow en het is pas 30 mei natuurlijk. Maar stiekem zitten wij met onze gedachten al bij de zomervakantie.
3: Oh, ik heb er geboekt, jongens.
0: Jij hebt het geboekt, hè? Ja, lekker. Nou, misschien ben je al lekker naar de zon geweest, zoals ik. Of ga je binnenkort, net als Julia of Erik-Jan. Lekker bakken in de zon. Wie deze zomer naar Turkije gaat, die kan maar beter even opletten.
3: Oh jee.
0: Want, ja, dat kan je zomaar een boete schelen. Turkije maakt namelijk een eind aan al die irritante en ongeduldige vakantiegangers. Maak je je gordel eerder los dan mag in het vliegtuig? Of sta je al op, open je de bagagebakken terwijl het vliegtuig nog aan het taxi is? Of ga je voor je beurt in het gangpad staan om te vertrekken? Dan loop je letterlijk risico op een boete van €60.
4: Goed zo.
0: Ja, ik vind het wel goed.
4: Oh, wat ben ik daar blij mee.
0: Ik snap ook niet dat mensen niet gewoon lekker blijven zitten.
3: Ik snap jullie helemaal. Wat ik niet snap, en volgens mij ben ik de enige hier zo, wie gaat dat controleren?
0: Want dat vroeg ik me dus ook af. Gaan de stewardessen dit doen?
3: Op het moment dat je een vliegtuig instapt, stap je dan niet

0: Ze moet tijdens de landing, moet via het landingsgestel, ja, dat wordt wel een spectaculair circus act. Dan moet er een agent binnenkomen.
1: Ja, die gaat dat controleren.
2: De purser kan het misschien toch doen? Kan het
1: of misschien gewoon camera's. En dan gaan ze achteraf bekijken wie het was.
0: Oh ja, nee, dat
1: is wel logisch. Als je, ja, wil uitchecken, zeg maar. Ja, dat misschien. Nou goed. Nou, dat zijn toch 10 cocktails, jongens. Ja. 60 euro. 10 cocktails. Dus we hebben het maar even gezegd, hè. Wees gewaarschuwd.
2: Ja, echt waar. En het is ook nergens voor nodig, want daarna sta je toch weer met z'n allen bij die bagageband.
1: En zo
2: dus
1: is
2: het slaat nergens op.
1: Ik blijf ook gewoon net zo lang zitten tot ik aan de beurt ben met opstaan.
0: Tot je weer teruggaat.
2: Eerst rij 1, dan rij 2. Niet opeens rij 35 tussendoor. Nee, dat schiet allemaal niet op.
1: Helemaal mooi vind ik mensen die bij het raam zitten. En die gaan dan alvast staan. Maar dan kun je net niet helemaal staan. Dus dan sta je als mens sta je zo gebogen. Sta je te wachten tot je dan het gangpad op mag. Vind ik ook mooi. Nou, goed. Misschien leuk om even aan onze luistervrienden te vragen deze middag. Wat is jouw grootste irritatie op vakantie? Want ik voel aan alles in deze ruimte dat hier heel veel irritaties op vakantie zijn.
0: Jazeker.
1: Gebruik de Slam App eventjes. Wat is je grootste irritatie op vakantie? Wat is onze irritatie, jongen?
0: Afhankelijk van welk gebied je bezoekt. De eerste keer in Azië was ik echt in shock hoe je wordt gebombardeerd door taxichauffeurs op het moment dat je dat vliegtuig afkomt.
3: You need taxi shirt.
0: Precies.
1: Ja, dat is heel irritant.
0: Hello friend. En toen raakte ik echt in paniek.
1: Ja.
0: En natuurlijk, ik ben geen fan van het welbekende handdoekje lekken.
1: Oh, dat is misschien wel de nummer 1. Weet je wat ik ook vreselijk vind? Mensen die niet echt rekening houden met de sociale sfeer. Dus lekker aan een tafeltje zitten op het terras ergens. En dan een TikTokje aan het kijken zijn met volume op 100.
0: Ja. Dus ja. En die heb jij misschien ook al gezien. Want jij hebt voor 2 weken geleden ook voor het eerst een all-inclusive.
1: Zat ik lekker,
0: all-inclusive.
1: Ja. Nooit weer.
0: Als laat maar zeggen, de barbecue bar om 12 uur open gaat. Dat er al 5 voor 12 een bepaald soort mens en een bord al helemaal klaar staat. Ik denk,
1: wauw. Jules, heb jij nog eentje?
2: Genoeg.
1: Je hebt er genoeg, hè? Nou, bewaar ze anders voor zometeen.
2: Ja.
1: Even een vraag aan jou als onze luistervriend. Wat is jouw grootste irritatie op vakantie? Laat het even weten via de app.

0: Vibes. Dit is toch lekker, jongens. Hé. Het is de Grand Slam van deze week. The Second Voice heet hij en Let Me Be. Je luistert naar de Slam Middagshow waar we voor ons vanmiddag afvragen. Wat is jouw grootste irritatie op vakantie? Nou, we hebben een blik opengetrokken, hoor. Er komt heel veel binnen in de Slam-app. Hier Fons bijvoorbeeld.
1: Dat vind ik echt de grootste. Dat vind ik echt. Ik heb me gruwelijk aan erger. Dat is van die mensen. Die zijn dan. Ik heb heel lang op de Dominicaanse gewoond. En dan kwam ik ook wel eens in die pels. En dan komen er een stuitje van die kuttoeristen. Die het personeel behandelen alsof ze een of andere derde rangs burgers zijn.
2: Oh ja. Ja, maar daar heb ik sowieso een hekel aan.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ja.
2: Oh, trouwens, ik wil toch even terugkomen. Ferry die stuurt. Een vliegtuig is internationaal grondgebied.
0: Ja.
2: Het valt onder de jurisdictie van het land waar het geregistreerd is.
0: Oh, het vliegtuig geregistreerd staat, bedoel je. Dus als het een KLM dus Nederlands toestel is, dan.
2: Dan hebben ze pech. Vliegen met Turkish Airlines.
0: Oh ja.
2: Dan ben je de Sharko.
0: Nou, weten we dat ook weer. Nou,
3: opgehelderd. Gewoon ook.
2: Blijf zitten.
3: Zul je ook zit. Blijf gewoon even zitten totdat jouw beurt is om op te staan.
0: Juist, even zitten tijdens de rit. Jouw grootste irritatie op vakantie. Gooi nog even deze kant op via de Slam App. En deze de Bauza. Magnetic. Hoor je zo meteen.
4: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Perucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan.
13: Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
24: Maar je moet gewoon je boek houden.
23: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
25: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Goedemiddag, je luistert Slam en het weerbericht door Weer Online. Nu nog droge periode. Vanavond neemt het aantal buien toe. Uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen jongens, felle buien. Met hagel en onweer. Niet warmer dan een graad of 11. Dan even naar de wegen met de Flitsmeister. 144 vertragingen op dit moment. Dik 500 kilometer in Nederland. Dat is een, ik zou zeggen een drukke dinsdagmiddagspits. Dit zijn de langste. A1 richting Amsterdam tussen Eembrugge en Naar de Vesting. Door een ongeluk daar een uur. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Plaspoelpolder. Half uurtje daar. A20 dan richting Gouda tussen Vlaardingen en Overschie. Half uur. A28 richting Zwolle tussen het Harde en Brugkaatsveer. 2:45. En de A325 richting Arnhem-Velperbroek. Tussen Elst en de Andres Sakharovbrug, half uur. 3 flitsers, de A4 richting Amsterdam bij Roelevarensveen, 23-2. De A10 richting Diemen bij Amsterdam, 9.2. En de laatste is de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam, 31.4. Half 6 geweest. We gaan naar het ANP, daar zit Martijn met de headlines. Hallo Martijn.
27: Goedemiddag. Universiteiten moeten meer kunnen doen tegen studenten die bij demonstraties bijvoorbeeld oproepen tot geweld. De Tweede Kamer wil dat politie en justitie hen mogen laten weten wie die studenten waren. Van de Hondius-opvarenden die met de eerste evacuatievlucht terugkwamen naar Eindhoven is niemand besmet met het Hantavirus. Hun bloed is onderzocht en het RIVM vond niks verdachts. Besmet of niet, de opvarenden moeten wel in thuisquarantaine. En in Colombia zijn 2 Nederlanders opgepakt die drugstransporten naar Europa organiseerden. Volgens de politie bij ons gaat het om 2 hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugshandel, afpersing en geweld. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Yep.
28: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Jouw grootste irritatie op vakantie? Laat het nog even weten via de Slam-app. Zo eens even kijken wat er binnenkomt. Dit is de Bouwzaam. Slam.

0: is hem hoor, de Slammiddagshow. Met een lekkere throwback van Calvin Harris en John Newman. Blame. Zo heet het. Het is een Slam Festivalmaand. Je maakt vanmiddag kans op 4 tickets voor Mystic Garden, Eggo's of Amsterdam.
1: Lekker.
0: Dus let op, hè. Let op het festivalalarm. Ja, ondertussen vragen we ons af vandaag. Wat is jouw grootste irritatie op vakantie?
1: Nou, ik zei het al even.
0: Echt een beerput wat open gaat hier in de Slam Inbox. Blijf vooral even van je laten horen. Vind ik leuk. Rechtsbovenin, tekstblondetje. Niels had ook een goeie.
2: Hey, toppers van de middagshow.
0: Hallo.
2: Ja, voor mijn grootste irritatie is vooral eigenlijk voordat je überhaupt nog op vakantiebestemming bent. En dat je dan gaat instappen bij het vliegtuig. En dan voordat überhaupt die bordjes aanspringen van dat je kan boarden, dat mensen dan al in de rij gaan staan. Of überhaupt als het vliegtuig al geen signalicate staat.
0: Ik snap het.
2: Of schoongemaakt moet worden. Ik denk dan ook gewoon, denk van, blijf dan gewoon zitten met je teringhoofd.
0: Oh.
2: Denk van, zeg toch niet voor niets dat.
0: Ja, alsof dat vliegtuig ook zomaar weggaat.
1: Ja, maar het is ook een stuk relaxter als je gewoon blijft zitten.
0: Ja, klopt.
1: Ja, maar als laatste binnenkomt. Ja.
3: En kijken jullie het programma Schiphol Airport?
0: Ja, vind ik leuk.
1: Elke dag.
0: Ja,
3: daar zie je dat ook elke keer weer dat ze dan omroepen. Blijf gewoon zitten en dan toch allemaal gaan staan.
1: Ja, ze doen het niet,
3: Joel. Dat is helemaal zenuwachtig.
0: Ja,
3: iedereen moet dat er maar gaan staan. Bij het boarden, als je bent geland. Blijf gewoon even zitten.
0: Ja. Nee,
3: eens. Vakantie.
0: Nee, eens. En wat ik zeg, zo'n vliegtuig gaat niet zomaar weg. Want je wordt echt nog wel een keer omgeroepen.
1: Ja,
0: en dan ze verwachten je ook. Maar ik moet wel zeggen, wij gingen natuurlijk 2 weken geleden ook vliegen. En mijn vriendin die gaat nog even in alle rust zitten plassen. En de hele rij was weggewerkt. Dan krijg ik toch een beetje stress.
1: Spaans benauwd.
0: Dan denk ik wel van, nou, liefie, schieten ze even op. Dat hele vliegtuig zit al vol, behalve wij.
3: Ging ze zo lang plassen?
0: Ja, nou, het was niet alleen plassen. Maar goed. En jij hebt nog een onderzoekje gevonden. De grootste ergernissen.
3: Irritaties op vakantie. Mm-hmm. Dat is op plek nummer 3.
0: Ja.
3: Een vieze kamer.
1: Oh. Ja, maar dan...
3: Ligt ook, ja.
1: Ja, dat heeft alles
3: met je eigen schuld natuurlijk.
1: Nou ja, dat heeft inderdaad met het bedrag te maken wat je ervoor neertelt. Als je met 4 man voor €900 een week weg kan, dan weet je, dan zit je niet in een 5-sterren resort.
3: Nee. Op plek nummer 2 is het handdoekje leggen bij het zwembad.
0: Oh, ja, ik heb even verwacht.
1: Verschrikkelijk.
3: Nee, op nummer 1 staat asociale toeristen.
0: Ja, nou dat bedoel ik met de toeristen die hun telefoon heel hard hebben, heel hard gaan bellen. Waar
1: precies.
0: Het, dat soort dingen, oké. Okay. Oh, dat is wel een interessant onderzoekje. Rosalie, goedemiddag.
1: Hoi, Roos.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Wat is jouw grootste irritatie? Wat stuur jij naar ons?
4: Ja, ook het handdoekje leggen bij het zwembad. Dat mensen echt gaan rennen om gewoon het beste plekje bij het zwembad te hebben.
0: De nummer 2 uit het onderzoekje, zeg jij dus.
4: De nummer 2,
1: ja, maar
4: inderdaad.
1: Dat niet alleen. Ja. Ik zat vorig jaar op Tenerife. En het bedden genoeg, hè. Ik zweer het je, bedden genoeg. Er waren 5 zwembaden. Overal bedden. Het was één grote slaapzaal was het gewoon eigenlijk. Maar dan onder de zon. En op een gegeven moment kwamen we daar rond 1 uurtje of 3. En we waren er ook al om 1 uur geweest. En die bedden, die werden gewoon... Ja, ik weet niet waar ze waren. Ze waren er niet.
0: Oh.
1: Ja, en dan heb ik wel een Robbetje vechtpartij voor over. Die heb ik aan de kant gegooid. En na een uur kwamen ze en zeiden ze, ja, wij lagen hier. Nee, je lag er helemaal niet.
0: Dit soort
1: ik voel je, Rosalie.
0: Maar je hebt er nooit gedaan, Rosalie, eerlijk.
4: Nou, wel na het ontbijt, maar...
1: Nee, maar dat is anders, Rosalie. Na het ontbijt moet je rennen.
4: Toch?
0: Je staat niet 's ochtends vroeg om 5:10 bij de hekjes.
4: Nee, zeker niet. Dat
0: doe
4: je dan
0: weer
4: niet. Nee.
0: Nou, superleuk. Dankjewel, Rosalie, voor je berichtje.
4: Helemaal goed. Doei.
0: Pietertje.
5: Ja.
0: Hallo, vertel eens, wat is jouw grootste irritatie?
5: Nou ja, mensen die alles over hebben voor foto's die ze willen maken... en dan soms ook niet nadenken van, is het wel handig om dat op deze plek te doen?
0: Oh, wat bedoel je?
5: Bijvoorbeeld, nou ja, ik was een paar jaar geleden in Berlijn... daar heb je dat Holocaust monument bijvoorbeeld.
0: Ja.
5: En daar gaan mensen verstoppertje in dat monument doen... en erop klimmen en er bovenop staan en maar foto's maken. Ja, dat is gewoon totaal respectloos.
0: Ja, echt respectloos is dat. Dat is niet eens onhandig, maar dat is gewoon... dan lees je de situatie niet echt goed ook, volgens mij.
1: Ik vraag me wel af of iedereen weet dat het een Holocaust monument is. Want als je werkelijk geen idee hebt, dan denk je gewoon... wauw, dat zijn gewoon 1000 hele mooie pilaren die er staan.
0: Ja.
5: Ja, maar dan ben je onnozel.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
3: Er zijn al, naar schatting, meer dan 400 mensen wereldwijd overleden door het maken van een selfie.
0: Oh.
1: Ja, en vooral bij die kliffen.
3: Bij die kliffen, inderdaad.
1: Die vind ik
0: die zie ik ook wel eens voor mijn neus geweest.
1: Ja.
0: Oh, levensgevaarlijk. Dankjewel, Pieter. Nog even ter afsluiting. Wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent?
5: Niet als Holland.
0: Nieuw-Zeeland.
5: Finland.
0: Oh, Finland.
1: Ja, met die sauna's. Dat is lekker toffe,
0: Pieter. Ja, lekker
5: heerlijk. Aan zo'n meertje.
1: Heerlijk. Ja, ik wil alleen maar meer.
0: Alleen maar meer. Dankjewel, Pieter. Fijne avond. Ja.

0: DJ Sam en Doe. Evan hier bij Slam in de middagshow. Met zometeen natuurlijk weer de Slam middagshow mashup. Wat erin zit vandaag laat je zo even horen. En Jul.
1: Ja.
0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk hier bij Slam. Ik ga Dean Turley even draaien. Een van jouw favorieten van dit moment.
1: Zeker.
0: Moeten we die even uitnodigen voor een setje binnenkort?
1: Ik ga gelijk bellen.
0: Dat is een leuk idee, toch?
1: Ja.

0: Het is een slechte middagshow met nieuwe muziek uit je speakers, Dean Turley. Zometeen gaan we lekker uit je fles
1: om 6:10.
0: En we hebben deze verbouwd.
2: Oh, benieuwd wat je ziet.
0: Oh, wat ga
3: je hier nou mee
0: doen? Ja, er ligt rap overheen.
3: Een rap ook?
0: Een rap, ja. Middagshow mashup hoor je zo meteen.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op de NAVO-basis in Brunssum in Zuid-Limburg zijn twee militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn twee Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om twee hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed twee keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen, kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Oei. Het wordt 11 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Het wordt een natte dag morgen. Dit is de Slam Middagshow, 6 uur geweest. Zometeen nieuwe middagshow mashup. En ook Pitbull en Bibi Rexha komen eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 61 vertragingen in Nederland. De dinsdagmiddagspits neemt af. Dit zijn de langste. A1 richting Amsterdam tussen Eembrugge en Hilversum Noord. 28 minuten daar. A12 richting Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen. De parallelbaan, 20 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Grijshoort en Velperbroek. 30 minuten. A28 richting Zwolle tussen het Hardem en Hattemerbroek. Daar 30 minuten ook. En de laatste het overzicht. A325 richting Arnhem, Velperbroek. Tussen Elden en Presikhaaf. Daar 40 minuutjes.
4: Flitsers, A4 Leiden-Amsterdam, 9... A4 Leiden-Amsterdam bij Roelevarensveen, 23. Compleet ander geval.
3: Waar kan je die 9 en 10 vandaan?
4: Ik heb geen idee. En de A10, dat was een... Dat is 9 plus 1. A10, Zeeburg Tunnel Diemen bij Amsterdam. Daar staan ze bij 9,2.
3: Oh.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
8: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Boost your summer.
13: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
3: Ja, 4 tickets voor Mystic Garden, Echoes of Amsterdam geven wij nog weg in dit programma. Dus blijf hier lekker bij Slam. Ook voor de mashup. Nou, Pitbull. En dit is eerst Bibi Rexha.
14: Het is bijna lekker uit de fles op 10 over 6.

0: De beste beats en de dikste throwbacks hoor je hier bij Slam. Elke dag natuurlijk, hè. Dit was Pitbull en Hotel Room Service.
1: Dit is de Slam Middagshow met Patrick, Erik-Jan en Julia.
0: We hadden het over vakantieergernissen, jongens. Ja. Ik wil nog even terugkomen op Arthur. Arthur, even een punt eigenlijk. We hadden natuurlijk over in de rij gaan staan als je kan boarden, hè?
2: Ja.
0: Bij het vliegtuig. Arthur zegt, enige voordeel van in de rij gaan staan is dat je dan tenminste nog je bagage bovenin kwijt kan. Omdat er natuurlijk zeker de overvolle vliegtuigen, zeg maar elk stoeltje bezet, dan als je een van de laatste bent, dan kan jij je koffertje niet meer kwijt hebben.
3: Oh ja, ik heb dat probleem nog nooit gehad.
0: Ik wel. Ja, ik wel. Dus daar heeft Arthur, wil ik wel even Arthur gelijk geven. Daar heeft hij wel een punt. Ja, ja, joh.
4: Ja, als je ook ruim bagage hebt. Je bent op vakantie, doe gewoon relax. Ja. Okay,
0: dat is ook wel weer zo. Je luistert de Slam Middagshow, let op het festivalalarm. Hè. Hij kan elk moment voorbij komen.
2: Oh,
0: wie weet ga jij naar Mystic Garden Echoes of Amsterdam met een waanzinnige line-up. Wie er precies aan, dat hoor je zo. Maar eerst...
1: Slam Middagshow. Mashup.
5: Lekker uit je fles om 6:10.
0: Ja hoor, we gaan die avond weer even inbeuken met de middagshow mashup. Elke dag om 6:10. We hebben een lekkere mashup voor je met de twee hits in de blender gegooid.
3: De Benga Boys, zei je?
0: Benga Boys, vandaag. We like the party.
3: Mm-hmm.
0: De Benga Bus, dus haakjes natuurlijk niet vergeten. En het kan zijn dat je denkt, ik heb deze eerder gehoord. Dat klopt.
3: Oké. Okay.
0: Ik heb deze een keer eerder uitgezonden. Maar deze wordt altijd het best ontvangen eigenlijk. Dit is een top drietje wat betreft de slamluisteraar. Dus ja, ik denk, ja, het is ook zonde om hem maar één keer uit te zenden natuurlijk.
3: Ja toch, waarom niet?
0: Daaroverheen, Chirac, Ronnie Flex, Leeuw Kleine. Aha. Ja,
3: oké.
4: Lekker pet.
0: Hij werkt verrassend goed, tenminste, vind ik. Ik hoop dat jullie het ook vinden. Hier komt hij aan, middags jouw mashup.

0: Show Mashup.
1: Met vandaag de Banger Boys, Chirac, Ronnie, Kleine, allemaal bij elkaar gestopt in één liedje. Ik ben ook benieuwd wat die boys ervan vinden eigenlijk.
2: Ik denk dat is wij gewoon lekker.
1: Ja, ja denk tuurlijk. Je? Ja, stel je bent een Ronnie Flex en je hoort je eigen liedje op de Banger Boys.
2: Ik zou je meteen boeken.
1: Ja, oké. <okay. laughs> Morgen, 6:10, krijg je uiteraard weer een middagshow Mashup. Want je weet het, lekker uit je fles, 6:10.
3: Heerlijk, toch?
1: Zometeen heb jij iets voor ons, Joel?
3: Ja, we hebben het net al over het vliegtuig gehad. Maar ik heb een tip hoe jij je autorit tijdens vakantie ook leuker maakt.
1: Oh? Nou, hoe zit hoor je zometeen?

0: Hij staat deze zomer in Nederland op Lowlands.
1: De Slam Middagshow.
0: Wij niet. Misschien maar beter ook. Zou er niemand komen in onze show, denk ik.
2: Nou.
0: Nee, wat voor show zouden wij geven? Wij op het podium van Lowlands.
2: Nee, dat is waar.
0: Ja.
2: Laten we het dan maar niet doen.
0: Een podcast. Nou ja.
2: Nee, hou op.
0: Lijkt me juist leuk. Slam Middagshow wat je aan hebt staan. Let op dat festivalalarm. Ik blijf het zeggen, want hij is nog niet voorbij gekomen.
2: We hebben het de hele tijd een beetje over vakanties. Want ik ga lekker bijna op vakantie.
0: Oh ja, Thailand toch?
2: Ja, zeker.
0: Oh, lekker zeg.
2: Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je deze zomer met de auto op vakantie gaat.
0: Met de sleurhut naar Frankrijk. Of de klapkaart, heb je.
2: Nou, precies. Nu is de auto natuurlijk bedoeld gewoon om van A naar B te gaan. Maar soms krijgt het ook een beetje een andere functie.
0: Oh.
2: In een film kan het moeiteloos en lijkt het echt alsof er iets heets kan ontstaan in die auto.
0: Oh, ik weet al welke kant je weer op gaat. Ja hoor, daar gaat ze.
2: Dit zijn een aantal tips. Die kwam ik tegen. Oh. Voor geslaagde autodate.
0: Oh, ja. Auto. Okay. De autowip heb jij meer over, denk ik, hè?
2: Autowip,
0: even een neukie-neukie in de wagen, zeg jij.
3: Jongens, alsjeblieft. Ik ben zo lang vrijgezel, ik doe het met de auto.
0: Vertel je, was... ben jij een Kia-catcher? Nee, oké. Okay. Ik doe het met de auto.

0: is geen juist moment.
1: Dat is geen goed moment.
0: Het is geen goed moment.
1: Dat is een heel verkeerd moment.
0: Zoek ook een rustige plek.
1: Oké.
0: Vermijd drukke parkeerplaatsen bij het strand. Dat is niet handig.
1: En carpools dan? Want als je zeg maar een auto ziet staan met beslagen ramen, want je ramen beslaan, dat lijkt me ook dus toch de domste plek moeten doen.
0: Ja, dus kies in gewoon een goede plek.
1: Oh, goede plek. Dat was meer een open vraag, hoor.
2: Ja, okay.
0: Doe ook de motor uit.
2: Oké, voordat je de pook in zijn een ramt.
0: Beter wordt het sfeer.
1: Rij zo de sloot in.
0: Meer opvallend.
1: lig je net met je broek op de enkels, begint het ding te rollen.
2: Ja, dan kun je bips lekker, man.
1: Ja.
0: Maak ruimte. Stoelen zijn niet gemaakt voor deze activiteit, maar ze kunnen wel een beetje naar achteren.
2: Ook al zeggen, moet je ze eruit halen. Maar,
0: kijk,
2: maar,
0: jij in die cabrio, dan moet je het dakje open doen. Anders wordt het toch een beetje ingewikkeld.
1: Dan wordt het een soort piepshow, dan kan iedereen meekijken.
0: Ja, okay. Dus daar hebben we ook een rustige plek.
1: Stoelen
2: helemaal naar achteren.
0: Ja. Nou, kies ook een beetje een handige positie op die stoelen natuurlijk. En neem ook iets mee voor de stoelen. In Erik-Jan, jouw geval is alleen een handdoek niet genoeg. Want jij bent zo zuinig op die auto. Er komt een heel deksel aan het pas.
1: Nou.
0: Letterlijk.
1: Ik kan beter een soort imkerpak aan doen.
0: En draai
2: allebei in één pak. Ja.
0: De spiegels weg.
1: Dat vind ik een goede tip.
0: Ze kunnen ook mensen niet stiekem meekijken.
1: Ah, maar verder, maar vind ik het een beetje loze tips.
0: Nou,
1: zeg maar, zoek een goede positie. Dat is precies het probleem. Dat gaat niet in een auto.
2: Nee, een auto is echt treurig.
1: Nee, ja. Zorg voor de juiste plek in de auto. Nee, want er is geen plek in de auto waar je dit kunt doen. Tenzij je een pick-up hebt. Of een touringcar.
0: Nou ja, dan heb ik alleen nog tip. Doe het lampje uit en houd het volume laag.
2: Oké. Dankjewel, Joel.
1: Ja, maar dat is wel een goede tip. Dat vind ik dan weer een goede tip. Goed, ja. Maar er is geen, wat ik zeg, dan moet je een pick-up kopen. Daar kun je misschien...
0: Ja, een beetje. Misschien
1: maar even eerlijk.
0: Je maar gewoon liedjes gaan zingen onderweg naar Frankrijk, zeg maar. Of autobingo.
2: Autobingo.
1: Even een rondje tafel, hebben we het wel eens gedaan?
0: Autobingo?
1: Nee. Wat denk je zelf? Zeg maar, elke luisteraar denkt nu van ja, maar jullie dan?
2: Nee, ik denk twee keer in mijn hele leven.
1: Ja.
2: Nee, echt waar, twee keer in mijn hele leven.
1: Een carpooltje?
2: Eén keer was in Vianen.
1: Ja.
2: Onder de brug bij de A2.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar het mooie is dan wel, omdat al die auto's met 120 langskomen, dan krijgen ze een cadans. En dan ga je vanzelf.

0: Love Him. We gaan weer beatboxen zometeen. Julia en ik nemen elke dag een liedje mee. Meestal splinternieuw, soms semi-nieuw. En die gaan wij voorstellen. En wij willen dan winnen.
1: Ja, ik wil nu winnen, want gisteren heb ik verloren.
0: Gisteren heb je verloren, dus hopen dat Julia gaat winnen zometeen. Tenminste, ik hoop het niet, maar zij hoopt het ook. Deze mega hit, nummer 1 uit de Slam 40, hè, dit. Another Talk to You, hoor je zometeen.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Mr. Belt and Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
5: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
4: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
5: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan

0: anders doet.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
1: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Goedenavond, dit is Slammer, het weerbericht door Weer Online. Nu nog droge periode. Vanavond neemt het aantal buien geleidelijk toe. Uiteindelijk dan zakt de temperatuur vannacht naar een graad of 5. Morgen felle buien. Hagel en onweer morgen, het is dan 11 graden.
19: Wat is er mis?

0: Nou, zoals je meldde, 11 vertragingen nog op dit moment. Dit zijn de langste. Inderdaad, op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Del, ongeluk kost je daar 20 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar 20 minuten ook. En de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Overschie, 11 minuten. A28 richting Zwolle tussen het Harde en Brugkaterveer. 2, 20 minuten daar. En laatste het overzicht, A325 richting Arnhem-Velperbroek tussen Elden en Westervoort, half uurtje. Dan zijn er nog 3 controles. Dankjewel voor het doorgeven via de app van Flitsmeister. A4 richting Amsterdam tussen Roelevarensveen, of bij Roelevarensveen. 23-1. A4 richting Bergen-op-Zoom bij Dinteloord. Staan ze bij 214-0. En de laatste is de A10 richting Diemen bij Amsterdam, 9.3. Het is 6:30 geweest. De headlines die krijgen we van het ANP met Martijn.
1: Goedenavond.
0: Hoi, hoi.
1: Op de NAVO-basis in Brunsum in Limburg zijn 2 Duitse militairen aangevallen door gemaskerde mannen. 1 raakte licht gewond. De daders zouden daarna op de vlucht zijn geslagen. Er zit iemand vast voor de aanslag op een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een jongen van 16 uit de stad. Er waren beelden van de explosie en van iemand die wegrende. En Ajax-spits Wout Weghorst lijkt op weg naar Turkije. Volgens een Turkse krant wil topclub Beşiktaş hem volgend seizoen graag hebben. En het zou met de onderhandelingen de goede kant op gaan. En dat waren

0: middagshow, gastenboekje.
1: Hi, Dave hier. Elke dag luister ik naar de middagshow met onze gekke Erik-Jan, Patrick en Julia. En ik heb altijd zoveel respect voor Julia haar duimpjes. Want Mike, serieus, je houdt die twee mafklappers netjes onder de duim, hoor. Fijn uit.

0: En Don't Stop the Music hier bij Slam uit het jaar van de eerste Tesla. De eerste elektrische auto werd op de markt gebracht. En het jaar van de eerste... Nou?
1: MSN?
0: Nee.
2: Wat was het?
0: Weten jullie het serieus niet?
1: Oh, gozer.
2: Ik weet niet meer. Een iPhone.
0: Ja, dit is gewoon het iPhone geluidje.
1: Oh, wauw. Ja, ik heb mijn hand op stilstaan. Ik heb
0: echt
1: geen idee wat voor geluid dat ding maakt. Oké. Okay.
0: Oh, dit is echt... ik heb de iPhone 3G nog gehad.
2: Ja, ik ook.
0: iPhone 3G. Daar kon
2: je eigenlijk
0: net,
2: helemaal geen reep.
0: Nee, niet veel.
1: Super
0: maar
1: langzaam.
2: Iedereen had een BlackBerry, maar ik had dan die iPhone. Dat ik, ja.
0: Angry Birds, wat ik erop staan.
1: Ja, dat was, ja. Dat was
0: Angry mooi. Birds. En heet dat nou? Temple Run was ook zo een. Ja, nog goed. Het jaar is 2007. Daar komt deze lieve Rihanna vandaan. En Don't Stop the Music hier bij Slam. Waar je zometeen een Z krijgt. De middel komt eraan. En we gaan beatboxen zometeen. Dus heb je de Slam-app nog niet? Schaam je allereerst. Download hem even en ga dan rechtsbovenin naar het tekstballonnetje. Sowieso leuk om van je te horen natuurlijk tijdens het radioprogramma. En dan kan je zometeen via dat tekstballonnetje uitkomen in je eigen WhatsApp. En dan stemmen op jouw favoriet zometeen hier in de middagshow. Toch Erik-Jan?
1: Ja, maar kijk even naar Jul. Jul, wat had je?
2: Ja, ik had nog even een leuk iets voor de vakantie.
0: Oh,
1: oh jezus, ja, je zit er helemaal in de vakantie. Okay.
2: Ja, ik heb heel veel zin in
0: Ik wil lekker Oliver Helders draaien, maar prima,
2: nee,
0: doe maar.
2: Toch nog
0: gaat
2: even...
0: het weer over seks ook?
2: Nee, het gaat nu niet meer over seks in de auto. We gaan nu weer even terug naar het vliegveld.
0: Oh ja.
2: We begonnen de show op het vliegveld. Mm-hmm. Toen gingen we even naar de auto. Nu zijn we terug bij het vliegveld.
0: Ja.
2: Want er zijn namelijk heel veel influencers die op TikTok veel kritiek krijgen. Omdat zij namelijk uitleggen hoe je misbruik kunt maken van een hidden... zo'n keycord.
0: Hidden trick.
2: Ja, nee. Oh. Een keycord die je om kan doen als je bijvoorbeeld ADHD hebt of autisme.
0: Oh ja.
2: En hoe noem je dat? Een onzichtbare...
1: Aandoening. Handicap is een mooi woord.
2: Nou, mensen hebben zo'n keycord daarvoor om. En dan kan je bijvoorbeeld voorrang krijgen op de rij.
0: Oh,
2: krijg je bijvoorbeeld een VIP. Een soort van extra luxe kamer.
0: Dit gaat ze maar, niet namaken.
2: Ja, dus er waren samen een aantal influencers op TikTok. Die gingen dus uitleggen hoe je dus zo'n sunflower keycord zou kunnen krijgen.
0: Nee.
2: Op de, zodat je dus extra chillen dingen krijgt als je op een vliegveld bent. Dat je dus altijd eerst als allereerst het vliegtuig in mag. Dus dat vonden ze niet zo'n goed idee.
1: Influencers, jong.
2: Ja. Erg, hè?
0: Dat ja, ik vind het een beetje zielig inderdaad. Want iemand die er echt last van heeft, die heeft een kaartje nodig. Je gaat een beetje zitten namaken.
2: Ja, ja. Echt zielig. Dus ja, de organisator achter het Sunflower-programma benadrukt ook dat het keycord niet voor zomaar iedereen is. En dat het dus ook geen recht geeft op lounges, upgrades of voorrang.
0: Dat
2: en
0: waarschuwt ja.
2: hiervoor.
0: Dus doe dat niet.
2: Ja. Hè?
0: Nou, dankjewel, joh, voor dit leuke tipje nog tussendoor.
1: Is met Oliver Heldens, begreep ik.
0: Oliver Heldens, zou ik die doen?
1: Ja.

0: Zet bij Slam met Mary Morris en Grey. Dit was de middel. Beat boxen. En in het de middel van The Ring, daar staan vandaag Patrick en Julia weer. Hallo Jul.
1: Hallo.
0: Ben je klaar om te boksen?
1: Ja.
0: Beatboxen, elke dag 6:50 hebben we 2 liedjes. En jij mag kiezen welke je wil horen. Heel simpel, app Julia of Patrick. Dan stem je automatisch voor dat team. Het zijn dus nieuwe liedjes. Gisteren heeft Jul verloren. Al dus ja. onze meester, onze scheidrechter.
2: Jazeker, je had hem weer een lekker te pakken. Rehab, more than enough, hè, natuurlijk.
0: Ja, dus die gaat vandaag weer de ring in. En Jul heeft een nieuwe meegenomen. Ben je klaar voor Jul?
1: Ja.
3: Team Julia.
1: Hij staat op bijna elke line-up van het festivalseizoen. Hij is terug met een enorm goed liedje waar hij al weken naar uitkeek om dit uit te brengen. Ik heb het over Malouti met Hold It Close.

0: het is aan jou. Wat zeg je, Jan?
1: Zouden ze nou Swine and Us?
2: More than enough.
0: More than enough.
2: Ja.
0: Dus welke wil je horen? De eerste is Team Julia. De tweede is Team Patrick. Je hebt even Julia of Patrick met de Slam app. Erik Jan, zit je er klaar voor achter de grote stemcomputer?
1: Yes, let's go.
0: Oké, okay, stemt u maar. Gebruik die gratis Slam app. Julia of Patrick appen.
3: Slam. Mix. Mix Marathon. Track of the week. Track of the week.
0: Ah, de nieuwe muziek die vliegt om de oren hierheen. De nieuwe Sick Individuals. Dit is Sunrise.

0: beuken dit, hè? Zo hoor je ze nergens. Natuurlijk hier alleen bij Slam, de nieuwe Sick Individuals. Mix Marathon Track of the Week. Nou, nog meer nieuwe muziek zometeen. Vandaag in beatboxen. De nieuwe van Yul Malugi. Dit is Team Julia vandaag. Wil je die horen, dan heb je Julia. Of ga je voor deze? Dit is Team Patrick vandaag. Zo heet inderdaad het nieuw van Rehab. Audio-appje is natuurlijk ook leuk, hè?
1: Ik ga toch echt vandaag weer voor Julia, hoor.
0: Julia zelfs?
1: Groetjes van Anneke.
0: Julia, zegt Anneke. Oké, okay. Christian, wat zeg jij?
2: Julia, natuurlijk.
0: Oh.
2: Een lekkere banger.
0: Nou, dit klinkt toch heel veel als Julia, wat ik nu voorbij wil komen. Even een kleine tussenstand, scheidsrechter.
3: Joel, gisteren zag je eruit om door een ringetje te halen. Toen verloor je. Nu heb je weer iets super sexy's aan. Je loopt weer achter. Misschien moet je morgen weer een vuilniszakconstructie aantrekken.
4: Ik ga een vuilniszakconstructie aan. Slam. Coming
0: up. Dit hoor je sowieso.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
9: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
11: When I land my best punch, you will go down.
10: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. Zes milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Martijn, dankjewel. De uitslag van Beatboxen komt eraan. Julia en ik hebben een nieuw liedje. Jij mag kiezen. Je hebt Julia of Patrick zometeen met de Slam App, of eigenlijk nu. En dan hoor je of zometeen de nieuwe van... Ja, ik vergeet die naam steeds. Maloogie. Of de nieuwe van Rehab. Uitslag hoor je zometeen. En ik heb een kleine tussenstand die van onze scheidsrechter.
4: Ja, net stond jij voor, maar ondertussen heeft Julia zij het sumier ingehaald.
3: Echt waar? Oké. Nou, uitslag hoor je zo. Twee vertragingen. A2 richting Sertogenbosch. Tussen Beest en Del, 11 minuten. En de A12 richting Oberhout. Tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Auto met pech kost je dat 10 minuten.
4: Flitsers. A10, Zeeburg-Tunnel, Diemen. Daar staan ze bij 9,3. En de A27, Hilversum-Utrecht bij Hilversum, 94. En de andere kant op, 84.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
3: Nou, die tickets liggen hier nog steeds, jongens, voor dit festival. Ja, dus let op het festival. Alarm natuurlijk, hè. Uitslag van Beatboxen komt eraan naar de Swedish House Mafia en Offenbach. Boost your life. Here's Miles Away.

0: Swedish House Mafia hier bij Slam natuurlijk. Save the world. Het is 7:15 bijna. Het festivalalarm kan nog afgaan op deze dinsdagavond. Hou je radio dus lekker hard hier op Slam. Want misschien win jij wel tickets voor Mystic Garden Eggo's of Amsterdam. Dus hou dat festivalalarm in de gaten. 4 tickets liggen hier maar lief. Beat boxen. Maar eerst is het tijd voor de uitslag van beatboxen. Wordt het deze, de nieuwe Malugi? Lekker, of wordt het deze nieuwe Rehab?
1: Ook lekker, Pet.
0: Allebei goed, hè? Team Julia en Team Patrick doen vandaag allebei weer een nieuwe gooi in beatboxen. En ik schakel even over naar onze verslaggever, wat ik zeg.
1: Verslaggever langs de lijn. Yes.
0: Onze scheidsrechter Erik-Jan de Roosendaal.
1: Ja, wauw. En sowieso, lieve mensen, bedankt voor het massale stemmen. We gaan eerst even luisteren naar die welbekende voice-appjes die we en masse binnen hebben gekregen.
0: Jordi.
2: Ja, Julia.
0: Oké.
3: Okay. Oh, dankjewel.
0: Ah, kort en krachtig. Roy.
4: Julia, want die van Patrick is verre van enough.
0: Omdat die More Than Enough heet natuurlijk.
3: Ja, maar mijn klinkt ook iets vrolijker, denk ik.
0: Ja, dat is wel waar. Maar die van mij is wat vetter. Natuurlijk bekijkt. Ricardo.
5: Patrick en Joe, wat hebben jullie lekkere nummers meegenomen vandaag? Ja. Maar toch, team Julia.
0: Dit gaat niet de goede kant op. Marco nog eventjes dan.
6: Team Julia, omdat jongens, het gewoon super nummer is. En veel plezier in de vanavond.
1: Ja, dankjewel. Dat is super aardig. Hey, nou goed, welbekende plussen en minnen. Ja, eigenlijk kreeg al een voorproefje met 75%. Hij heeft toch gewonnen, Petje. Ondanks het feit dat je 10 minuten geleden voorliep. Team Julia, Malugi. Yeah. Hold it close. Lekker liefje.
0: Nou, gefeliciteerd.
7: Slam. Beatboxen.
0: Het is ook wel echt een goed liedje, joh. Heb je goed uitgezocht.
3: Ja, toch?
0: Ja, maar goed. Dan zal ik morgen nog iets sterkers meenemen. Hè? Ga ik morgen

0: Lekker hoor, deze Malugi en Tate. Hold it close hier bij Slam, de winnaar van beatboxen. Jongens, ik heb nog steeds dat festival al lang nog niet gehoord. En ik heb hier nog steeds 4 tickets liggen voor Mystic Garden.
1: Nou, maar rustig aan. We hebben nog 3 kwartier.
2: Slam Festivalmaand.
1: Hoe bestaat het?
2: App nu Festivalmaand met de Slam-app. En win tickets voor...

0: Zullen we het liedje nooit weer live spelen, toch, AJ? Zijn we helemaal klaar mee?
1: Deze, hey ha, zullen we ook nooit meer spelen.
0: Nooit meer spelen, ja.
1: Helemaal gers kapot gemaakt.
0: Wij draaien hem gelukkig nog wel hier bij Slam, want wij vinden hem nog steeds lekker, hoor.
2: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Deze week maak je kans op 4 tickets voor Mystic Garden, Eggo's of Amsterdam. Onder andere Eli Oaks, Go To Gym, Superstrings, Rosie. Het is een heerlijke line-up wat er gaat plaatsvinden in Amsterdam. Jij kan erbij zijn. En ik hoorde zojuist een alarm voorbij komen. Betekent dat je festivalmaand kan appen met de Slam app? Als je dat gedaan hebt, dan kan dit... jouw telefoon zijn.
1: Oh, spannend, jongens.
3: Hallo.
0: Met wie?
3: Met Robert.
0: Robert!
1: Robert!
0: Met je vrienden van Slam spreek je hem.
3: Ah, dat meen je.
0: Ja, dat meen ik zeker.
3: Wat leuk.
0: Nou, dat weet je nog niet.
3: True.
0: Waar kom je vandaan, Robert?
3: Ik kom uit Nijmegen.
0: Dat is leuk. Ja. Dat is leuk. De studentenstad van Nederland. Eén van de, natuurlijk.
3: Ja, en ik zit hier gezellig samen met mijn vriend Chris.
0: Hallo. Oh, wat gezellig. Hallo, Chris. Oh, jullie zitten met z'n tweeën gewoon bij de radio te wachten op het alarm. Geweldig.
3: Zeker.
0: En jullie wonen in...
3: we hebben wel gegeten ondertussen, gelukkig.
1: Maar mogen we dan ook weten wat je gegeten? Ik zei nog tegen Petje, degene die we gaan bellen, ik ben zo benieuwd, wat heb je gegeten, Robert?
3: Wil jij het vertellen, Chris?
4: Ja, het was een rijstgerecht met een groentestoof met allemaal lekkere kazen en zo.
0: Oh, heerlijk, man. Heerlijk, lekker vega ook. Super, super.
3: Zeker, bij Nijmegen.
0: Nou, inderdaad, ja. Mystic Garden, Eggers of Amsterdam, gaat binnenkort plaatsvinden deze zomer. In het fantastische festivalseizoen. Dit is de Slam Festival Maand. En Robert en Chris, denk ik ook, mag jullie feliciteren. Jullie zijn erbij! Woo!
3: Dit is heerlijk! Oh, superleuk! Oh, dankjewel!
0: Jullie winnen tickets voor de Slam Festival Maand presents Mystic Garden, Eggo's of Amsterdam. Op 20 juni in Amsterdam. En jullie krijgen ook nog eens een Slam Festival pakket. Hoe lekker is dat?
3: Oh, fantastisch. Superleuk. Dank
1: lekker, je wel, vrienden van Slam. En je weet het, hè? Vega is mega.
0: Veel plezier daar.
3: Dank je wel.
0: Happy summer. Hier is Jay de Boyzer.

0: bijna half acht. Zojuist maakten wij Robert blij. Die naar Mystic Garden gaat. Ergo's of Amsterdam. Morgen hebben we gewoon weer tickets liggen in het radioprogramma.
1: Het houdt niet op, man. Wow.
0: Slam Festival Maand. Wat ook wel leuk is.
1: Ja.
0: Over die festivalmaand gesproken. Wij spreken zo met twee dames die een festival organiseren. En dat is natuurlijk best wel gedurfd. Het gaat ook niet allemaal van een leien dak, volgens mij toch, joh?
2: Nee, dat gaat zeker niet van een leien dak. En je kan natuurlijk in Nederland naar heel veel festivals. Dus waarom zou je er nog één bij doen?
1: Ja, goeie, ik vind het wel spannend.
0: Goeie vraag. We bellen zo even met die twee meiden. En deze Oliver Tree Mission hoor je ook zo meteen. Net als Juste en ook Dave en Thames komt eraan.
3: Modder op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Perucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Boekhouden leuk?
13: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
14: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99.

0: 1,59. Lidl, je verdient het.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Slecht weer door Weer Online. Nu nog droge periode. Vanavond neemt het aantal buien toe. Uiteindelijk zakt de temperatuur naar 1 graad of 5. Morgen felle buien. Ook hagel en onweer is er mogelijk. Het wordt niet warmer dan 1 graad of 11 morgen. Even naar de wegen met Flitsmeister. 1 vertraging, A12 richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland, 5 minuutjes. En 2 flitsers, A4 richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen, 22.9. En de A10 richting Diemen bij Amsterdam, 8.8.
5: Patrick, Erik, Jan en Julia.
4: Een festival organiseren. Hoe moeilijk of makkelijk is dat? We horen het zo meteen naar Just That on the Lights Off.

0: BNR Middagshow, gastenboekje.
1: Hey, Suus hier. Ik luister iedere dag trouw en zwaar verslaafd naar de Slam Middagshow. Met als mijn favoriete items Patrick, Erik-Jan en Julia. Toppertjes, love you guys.

0: 5'9, brown eyes.
1: David Dams hier bij Slam, you're the rain dance. Wat zit je nou weer te zuchten?
2: Ja, als ik ze stotte, dan zou ik een ander beroep nemen, of niet?
1: We zitten bij Slam, midden in de festivalmaand, jongens. Lekker. Net maakte nog iemand blij met 4 tickets, maar liefst voor Mystic Garden Echoes of Amsterdam. En hoewel er in Nederland jaarlijks zo'n 1200 muziekfestivals worden georganiseerd, verdwijnen er ook steeds meer door de hoge kosten en het enorme aanbod ook natuurlijk. Maar gelukkig zijn er ook organisatoren die het nog steeds aandurven en met een gloednieuw festival komen. Zoals Sanne en Koos. Zij organiseren op zondag 14 juni Spacefest op het NDSM-werf in Amsterdam. En Sanne aan de telefoon, laat je even horen!
3: Hallo!
1: Amsterdam voorheen Utrecht.
3: Amsterdam!
1: Amsterdam! Amsterdam! Ja, vanuit Amsterdam inderdaad. Dat wordt leuk dat je van de lijn hangt, Sanne. Voor ons is het natuurlijk gewoon dubbel leuk, omdat wij midden in de festivalmaand zitten.
3: Ja.
1: En ja, jij hebt samen met Koos natuurlijk best wel een verhaal. Wat is Koos van jou allereerst?
3: Een hele goede vriend van mij. En ik ben het ooit begonnen, maar hij werd al heel snel mijn rechterhand. Want zonder hem was het had het niet meer gestaan. Dan was ik in huilen uitgebarsten ergens rond editie 3.
1: Want wat doen jullie nou precies? Jullie organiseren een festival. En zoals ik net al eventjes zei, dat is in deze tijd niet meer makkelijk. Wat komt er allemaal bij kijken? En hoe spannend is dat in deze tijd?
3: Nou, in deze tijd is het super spannend om een festival te organiseren. Al helemaal in Amsterdam. Zoals iedereen wel weet, zijn kosten echt onmogelijk. En eigenlijk is het bijna niet meer te doen, tenzij je super hoge prijzen hanteert. Daar hebben wij nog wel gelukkig in weten te drukken. Maar het is gewoon super spannend. Het is ook nog eens iets nieuws. Dus mensen kennen het ook nog niet helemaal. En daardoor is het een soort dubbel eng. Maar we hebben er wel een heel goed gevoel over. Dus daarom hebben we het toegedaan.
4: Sanne, wat ik me afvraag. Om zoiets op te starten heb je cash nodig. Hoe heb je dat geregeld?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik weet niet of jullie de organisatie Chasing the Hi-Hat kennen. Die organiseren onder andere Lago Lago en de Zonfestival en Compton Alter. En zij kregen eigenlijk deze datum aangeboden van de NDSM. En zij wilden eigenlijk geen nieuw feest meer bedenken. En toen, zij zijn veel bij onze parties te vinden en dat vonden ze heel cool. En toen hebben ze gevraagd of wij die datum in wilden vullen. Dus zij pakken de productie op, eigenlijk als in wij hoeven geen beveiliging en wc's en dat soort dingen te regelen. En wij doen de volledige invulling qua marketing, DJ's, alles eromheen, alle randprogrammering. Dus dat is de manier waarop we het kunnen betalen, maar we lopen alsnog een redelijk groot financieel risico.
1: Maar jij zegt, we hebben de kosten weten te drukken. Daar ben ik dan wel benieuwd naar, want heel veel festivals die struggelen hiermee. Hoezo lukt dat jullie wel met nog een relatief klein festival dan natuurlijk?
3: Ja, NDSM die heeft 4 data vrijgegeven en dat is dus een vierluik geworden met 4 festivals en die delen alle productiekosten. Ah. Dus dat is de reden waarom het mogelijk is.
5: Ja, dat zie je wel steeds vaker natuurlijk. Dat een weekend natuurlijk
1: combineren.
5: Ja.
1: Om de kosten zo te drukken.
5: Ja, want jullie kaartjes zijn inderdaad ook vergeleken andere festivals redelijk te doen.
1: Ja, wat kost dat kaartje?
3: €45.
4: Oh, dat vind ik heel netjes.
1: Schappelijk.
3: Ik hoorde laatst iemand zeggen dat je kan voor minder dan 3 pakken peuken naar Spacefest. Dat vind ik wel. Vind ik een mooie marketingtrick.
1: Ja, zo moet je het omschrijven. De 3 uurtjes bier en je bent erbij.
5: Precies, zo is gesproken. Want jullie hebben op TikTok en Insta ook een soort serietje gemaakt met Help, ik organiseer een festival. Maar er hoorden ook de posterplakken bij. Dat ging een beetje mis. Patrick en ik, wij hebben laatst ook een gewild plakt met onze Slam poster. Maar jullie gingen ook s'nachts ook. Dat maakt het ook wel echt zo spannend.
1: Op illegale plekken ook echt.
5: Ja.
1: Oh, Sanne.
3: Ja.
1: Oh.
3: Ja, erg hè. Ja, ik volgens mij, we hebben het half uitgezocht. Maar volgens mij kan ik nu niet meer gearresteerd worden gelukkig. Als je niet op heterdaad betrapt wordt.
1: Oh.
3: Het is natuurlijk ook wel ergens oldschool Amsterdams om gewoon dat soort randjes op te zoeken volgens mij. En dat helpt. We zijn een beetje aan een guerrilla oorlog begonnen. En dat hoort daar natuurlijk wel een beetje bij. Want zoiets groots doen terwijl je eigenlijk van juist intiemere feesten komt, dan moet je toch wel een beetje de gekke je clownspak aan gaan trekken om mensen te of je festival te krijgen. Ja, dus toen zijn we maar illegale dingen gaan doen, ja.
4: Wanneer is het precies, Sanne? Wanneer is het ook weer?
3: 14 juni. Dus 14 juni.
2: Ja. En het heet Speeds Fest op het NDSM-terrein in Amsterdam.
3: Klopt. Aan het water. Aan de kant van het water.
4: Heerlijk, meid. Ja.
2: En nog even, wat valt je het meeste tegen aan het organiseren van zo'n festival? Want zeg maar, je moet ook bedenken, onze luisteraar heeft geen idee. En wij eigenlijk ook niet. Nou, hoe werkt
3: het? Dit zullen jullie vast ook wel weten, maar marketing is echt een... Mag ik hier vloeken of niet?
4: Ja, natuurlijk.
3: Echt een bitch. Als in, dat is echt gewoon... Je moet zoveel online zijn en zoveel posten, zoveel content hebben. Maar ook, je moet het creëren, je moet het maken, je moet het editen, je moet het posten. Je moet de hele tijd actief blijven in je community. En dat is, zeg maar, het boeken van artiesten, dat is een aantal mails heen en weer. En dat kost ook nog wel moeite, maar... super erg erop blijven terwijl je ook een baan hebt. Dat is wel
4: gewoon een baantje bij. Ja, precies.
3: En een flinke ook. Ja, ja, zeker. Dus het is in alle nachturen en in alle weekenden. Ja. Alles gaat eraan op.
2: Ja, je moet namaken als dat er nog niet echt is natuurlijk. Dus, maar gelukkig zijn wij daar en zeggen we nog een keer Spacefest in Amsterdam.
5: Ja, volgende maand.
3: Dankjewel.
2: Volgende maand is dat. Dus koop lekker je kaartje. Ja. Want wij supporten dit soort initiatieven natuurlijk absoluut.
3: Komen jullie ook, jongens?
2: Nou, vind ik helemaal geen slecht idee.
5: Zeker.
2: Ik ga even kijken of ik
3: lijkt me echt. We hebben contact. Jullie mogen op onze VIP-tafel zitten, maar niet heus. Want wij zijn
4: net steen. Even kijken. We roken een pakje per week. Als we drie weken niet roken, kunnen we gaan. Leuk, maar.
3: Kijk, zo mag het horen.
2: Zo organiseert een festival samen met Koos. Leuk verhaal, Sanne. En dankjewel voor het delen ook hier in de Slammiddag.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Succes, zet hem op. En jullie got it. You got this. Hoi, hoi.
3: Thanks.
2: Je luistert Slam met de nieuwe Lady Gaga zometeen na september.

0: vrienden, we zijn er morgen weer.
1: Jongens, ik vond het weer een groot eclatant succes.
0: Ik vond het een hele gezellige show.
1: Zegt op zich niks. Dat vond ik van 9-11 ook. En toen bleek ik ook een van de weinigen te zijn. Maar wat zei ik nou? Dat vond ik echt superleuk. Echt, en morgen, grote...
2: Ja, waar gaat het daarmee heen?
3: Ja, maar jij bent weer dingen aan het blaten.
1: Ja, dat moet ik ook niet doen. Dat moet ik ook
3: er alles uit het mondje van je.
1: Die hebben we er morgen, jongens.
3: Ja, we negeren dit eventjes. Morgen Divine en Kim Chaos hier in de studio. Die ken je van de Mixmarathon. Zijn twee vriendinnen van elkaar. Oh. Die draaien superlekker. En is er ook op 7 Sunday op de Slam Stage.
2: Nou, superleuk.
3: Dat is en toch superleuk.
2: Morgen gewoon in onze eigen DJ-boot.
3: Ja, hier tegenover ons hebben we een fantastische DJ-booth. Kun je ook meekijken morgen natuurlijk. En natuurlijk ook morgen weer kans op kaarten voor Mystic Garden Eggos of Amsterdam.
1: Precies, zin in, man. Tot morgen.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Oh. Goedemorgen allemaal!
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
4: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Ik wil als dino!
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Frank Rizzardo, Shinjuku.
0: Nieuw.
1: Calvin Harris en Jazzy, Satisfy.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
13: Mama.
12: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen... en zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
18: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis.

0: Tilburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jessel Gus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echo.

0: op je schoenen, zon op je gezicht en een vierkwartsmaat die je niet meer loslaat. Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: En maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
2: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
3: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
2: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
3: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: die het een tikje anders doet.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere

0: voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum twee Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de kranten Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na twee keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Dan het weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Boost your summer.
13: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam,

0: Thank you, DJ.
1: Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. La Fuente. Time to go.

Een beetje je best doe, misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen, het liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil, ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld.

0: Hollands Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het nieuws op Slam.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Boost.
12: Boost your summer.
6: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: BTS. Swim.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Think Turnley.

0: de lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18+ speelbewust.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Betan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favorieten Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden. Dit was het nieuws op Slam.
18: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.

0: Dit was het nieuws op Slam.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes of Amsterdam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in een reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hen betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Mystic Garden, Echoes.